NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: Libre
1: Vuurwerken.nl.
2: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
4: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
3: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55 NTR NPO 2.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus Live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert morgen om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving in Groningen van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Jongeren kiezen daar dan ook vaak voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
7: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
6: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55, NTR, NPO 2.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
9: We zitten in wat ik noem een tussentijd. Tussen fris en warm, tussen donker en licht onderweg naar de studio. Tussen verdriet en blijdschap, tussen jas aan en jas uit. Tussen hoop en vrees. Dat tussen is eigenlijk best fijn, want je kunt alle kanten uit. Ik denk dat ik vandaag de hele dag tussen blijf. Goedemorgen.

0: Een van de preludes voor piano van Alexei Stanchinsky, gespeeld door Sasha Stichkina. Het is vrijdag 21 augustus. Waar openen de kranten mee deze dag? Nou, de Volkskrant ging kijken in Cuba, 100 jaar na de geboorte van Fidel Castro. Echt lekker gaat het daar niet. De laatste zuurstof wordt uit de Cubaanse revolutie geperst, meldt de krant. Zeker nu de Amerikaanse boycott het land lam legt. Oud-revolutionairen hebben heimwee naar de gloriedagen. En dan nog een land in de ban van de ellende, Israël. Het ooit bruisende Tel Aviv is nu gevuld met strandpret. Zelfs als iedereen om ons heen ons haat, zegt een strandganger in de NRC. Over een paar weken is het Prinsjesdag en Trouw blikt vast vooruit. Het eigen risico in de zorg wordt een grote kwestie volgens de krant. Gaat het omhoog? En zo ja, wie zijn daar dan de dupe van? Nou ja, juist degene die de zorg het hardst nodig hebben natuurlijk. En het AD meldt luid en duidelijk de terugkeer naar Engeland van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan na 6 jaar. En verder gaat het over de groeiende rentelast in Nederland. Het Centraal Planbureau voorziet daardoor een toename van het begrotingstekort. Straks meer uit de kranten. Nicolien is er al heel druk mee bezig. Verder is er nieuws, het cryptogram, de allerlaatste groeten uit en heel veel meer. We zijn er tot 9 uur bij je met muziek die werd uitgezocht door Pieter van Es. En Jacobus den Herder die zorgt dat alles volgens plan verloopt. Althans, dat is het plan.
1: Dat staat in mijn taakomschrijving.
0: Ja,
1: klopt.
0: Precies.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is er een hoogtepunt in komende uur?
1: We zijn stemmig begonnen, maar we pakken nu wat meer vaart erin met Ludwig Thuje. En er komt muziek voorbij, gecomponeerd door Anthony Hopkins.
0: Hartstikke leuk. Welkom bij de ochtend.

gedaan. Monte-stukje muziek, gemaakt door Ludwig Thuille en gespeeld op piano door Gianluca Luisi, samen met Chantilly Quintet. Tijd voor het cryptogram. En je weet het, voor 9:15 willen we graag je oplossing. De opgave vandaag is: bij de Romeinen was er een markt voor dit tijdschrift. Bij de Romeinen was er een markt voor dit tijdschrift. Bij mij gaan de radertjes al een beetje lopen. En je weet dat je puzzelt voor de allerlaatste keer voor dat unieke glas. Hè? Dat glas met het logo van de ochtend erin gegraveerd. Dubbelwandig bovendien. Je koffie blijft warm en je frisdrank blijft koud. En je krijgt ook nog die zeer gewenste herbruikbare ijsklontjes erbij. Dus speel mee met ons cryptogram. Maak kans. Stuur het je antwoord op via de NPO Luister-app. Of mail het naar ons. deochtend@kro-ncrv.nl

0: Erik Bosgraaf bewerkte deze muziek van Georg Philipp Telemann, een Polonesie dans. Hij speelde zelf ook blokfluit en werd ook nog begeleid door Philo Barocco. En bij deze muziek denk ik altijd aan de Thaise dansles van vroeger. Tayum tata, tayum ta. Kwart over zeven is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En vandaag is Hans van den Heuvel mijn ontbijtgast. Hij is de voorzitter van vakbond CNV. Heeft voor ons het nieuws en de kranten alvast bekeken. Ja, meneer van den Heuvel, terwijl ik u een denkbeeldig kopje koffie inschenk, kunt u vast vertellen welk nieuws is opgevallen vandaag?
1: Goedemorgen, zeker. Mijn oog viel op een artikel in het Nederlands Dagblad. Daar werd gerapporteerd over een onderzoek dat was uitgevoerd door demografen. Die kijken van hoe wonen mensen en hoe blijven ze ook wonen. En wat die onderzoekers hadden gedaan, was gekeken hoeveel jongeren leven er op hun 28ste nog op de plek waar ze ook geboren zijn. En dat is natuurlijk best een interessant onderzoek om te zien. En wat daaruit bleek, en dat vond ik wel van belang, ook voor het werk dat ik overigens zelf doe, is dat bleek dat met name ook mensen met een mbo-opleiding er een grote voorkeur aan geven om ook wel in de buurt te blijven wonen van de plek waar ze zijn opgegroeid. Dat geldt overigens eigenlijk ook wel enigszins voor hbo'ers en wo'ers, maar je ziet dat in dat onderzoek blijkt dat met name het percentage praktisch opgeleide veel meer op de plek blijft wonen waar ze ook zijn opgegroeid. En dat is natuurlijk ook heel erg van belang om te weten. Omdat je ziet vaak in discussies, als het bijvoorbeeld gaat over de energietransitie of over werken in bepaalde sectoren, dat eigenlijk dan al heel snel gedacht wordt van nou, mensen uit Limburg of uit Noord-Brabant of uit Drenthe, die stappen dan wel in de auto naar Wageningen. Ja. Of die gaan daar ook wel wonen, want anders staan ze te lang in de file. Of ze reizen naar de industriegebieden of waar ze ook nodig zijn. Maar dat blijkt dus wel wat ingewikkelder te werken. En nou, deze onderzoekers roepen dan ook op, houd ook een beetje rekening met hoe mensen bij voorkeur wonen. Ja. En dan met name dus met het oog op dat praktisch opgeleiden graag ook in de buurt blijven wonen waarvan ze zijn opgegroeid.
0: Betekent wel dat hun kunsten in de buurt blijven van waar ze vandaan komen?
1: Dat is dus inderdaad het gevolg wat ook werd geconstateerd. En daarom zie je dus overigens ook dat je in bepaalde regio's wat overschot of juist tekort aan bepaalde beroepen hebt. Ik leg overigens ook even een link met bijvoorbeeld leraren. Daar zie je overigens hetzelfde. Er is een lerarentekort. Maar dat is in de ene regio veel nijpender dan in de andere regio. En ook daar gingen we er vrij snel vanuit dat mensen niet zo honkvast zijn, hun poedeltje wel pakken en op weg gaan naar de plek waar ze nodig zouden zijn. Ja. Maar dat blijkt dan toch wel wat weerbarstiger in de praktijk.
0: Ja, iets om over na te denken. En nou kwam dat Prinsjesdag met rassenschreden onze kant op. Heb je er ook nog iets te melden over bijvoorbeeld de begroting?
1: Nou, het is voor ons natuurlijk een heel belangrijk moment. Voor heel veel organisaties die opkomen voor mensen en wat ze doen. Nou, wij als vakbond natuurlijk ook. En zeker ook in dit jaar een heel belangrijk moment. Omdat, zoals u wellicht weet, staan er best forse bezuinigingen in de boeken op dit moment op de sociale zekerheid. Mm-hmm. Het gaat over ruim 6,5 miljard euro. Op mensen die werkloos zijn of arbeidsongeschikt. En wij zetten ons al een behoorlijk tijdje in. Er zijn ook acties voor geweest en die komen er heel binnenkort ook weer aan. Ja, daar voeren we acties voor om die ook van tafel te krijgen. En voor ons is het natuurlijk heel spannend wat er nu in de politiek ook gebeurt. We spreken daar natuurlijk ook met mensen. Ja. Om ervoor te zorgen dat die bezuinigingen van tafel gaan. En ja, het is, en ik hoop dat er een beetje vanaf gaat. Het is ook in de media, zag ook een artikel in het FD bijvoorbeeld vanochtend over. Het wordt ook al snel een beetje een wedstrijdje van, gaat het over links en krijgt pro haar zin? Ja. Gaat het over rechts en krijgen andere partijen hun zin? En ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in dat ik denk, of het nou over links of over rechts gaat, eigenlijk zouden alle partijen zich druk moeten maken over deze groep. En we zien dat ook wel aan verschillende kanten gebeurt. En de ene route is ook voor ons kansrijker dan de ander. Maar ik hoop dat ongeacht wat er ook gebeurt, dat bij alle politieke partijen de aandacht voor dit vraagstuk aanwezig blijft. Want het houdt heel veel mensen natuurlijk houdt het bezig.
0: Precies. Denkt u dat ze een beetje naar u luisteren?
1: Ik heb wel het idee dat natuurlijk toch wel veel aansluiting ook was een tijdje terug voor het reces en debat in de Kamer, waarin er wel echt vanuit veel partijen aandacht werd gevraagd voor deze problematiek. Dus ik heb er wel hoop op. Aan de andere kant ben ik ook realistisch. 6 miljard is een heel hoog bedrag. Voor de overheid ook. Dus dat hebben ze ook niet zomaar weggepoetst. Dus ik maak me er ook wel weer een beetje zorgen bij. Dat er toch niet allemaal vervelende dingen in blijven waar mensen alsnog heel veel problemen mee kunnen ervaren.
0: Nou, we hopen het met u dat er goed geluisterd wordt. Zeer bedankt voor uw bijdrage deze ochtend, Hans van den Heuvel. En een fijne dag toegewenst.
1: Ik dank u wel.

0: Oh, dit is zulke goede muziek als je vol met emoties zit over de dingen des levens. Philip Glass, The Hours, je hoorde Morning Passages. Prachtig gespeeld door Michael Reisman uit de VS. Jacobus, hij is zelf een begenadigd componist en dirigent. En hij wordt toch ook vaak de man achter Philip Glass genoemd.
1: Ja, Reisman, ja. Ja, die heeft eigenlijk altijd samengewerkt in het uitvoeren ervan. Dus ja? Dat is een belangrijk figuur.
0: Ja, zeer. En prachtig gespeeld, mee eens?
1: Ja.
0: Je hoort hem samen met de Lyric Quartet Orchestra onder leiding van Nick Ingman. En Anthony Hopkins, daar keek je naar uit.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Dat is natuurlijk, ja, die kennen wij natuurlijk allemaal van hele goede films. Mm-hmm. Al dan niet vrolijk of een beetje luguber.
0: Ja, maar dat is een andere Anthony, hè? die heeft een H in zijn voornaam.
1: Dat is een andere ja. Hopkins, ja. Ja. Nee, zeker. Dit is muziek Suite 1947. Mm-hmm. En het is een herinnering aan de zomer van 47.
0: En we draaien Circus. Ja.

0: Jacobus, mea culpa. Ik zat hier op het verkeerde been.
1: Ja, ik ging opeens ook twijfelen. Maar het is natuurlijk gewoon... Het is echt de Anthony Hopkins van Silence of the Lambs. En nog veel meer.
0: Ik had geen idee dat een man ook muziek schreef. Ik weet wel dat hij piano kan spelen, maar...
1: Ja, maar dit is zijn eerste officiële album met allerlei georchestreerd werk.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: Nou, nog één keer zeggen we Suite 1947. Gewoon lekker in het Nederlands. Daarvan draaiden we Circus. Op piano hoorde je Sergio Tiempo uit Venezuela en Argentinië. Beetje later dan je dat gewend bent. 8:02. Het nieuwsbulletin, geschreven door Martine. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft een constructief gesprek over de stikstofaanpak gehad met premier Jette en minister van Landbouw Van Essen. Dat zegt LTO tegen BNR Nieuws. De boerenlobbyorganisatie heeft naar eigen zeggen de toezegging gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Over inhoudelijke details is het tijdens het gesprek niet gegaan, zegt de woordvoerder van premier Jette. Die komen volgende week aan bod tijdens nieuwe gesprekken met minister Van Essen. Voormalig premier van Pakistan, Imran Khan, is vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis geweest. Azië-correspondent Davy Boerema op Radio 1.
2: Er gingen geruchten op het laatste moment zelfs dat hij al zou zijn overleden en dat daarom de Pakistanse overheid niemand toelaat om dat niet naar buiten te brengen. Dus er waren echt grote zorgen over zijn gezondheid. Maar nu staat hij dus binnen enkele uren alweer buiten. Waarom is niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat de Pakistanse overheid niet wilde dat hij naar het ziekenhuis zou gaan. Het is op last van de rechtbank.
0: De oud-premier is veroordeeld voor corruptie en zit een lange gevangenisstraf uit. Hij ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij politiek monddood is gemaakt. In het hoge noorden van Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. De beving gebeurde rond 6:00 vanochtend. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. En volgens voorlopige metingen van het KNMI had de aardbeving een sterkte van 2,8 op de schaal van Richter. In het omliggende gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Sinds de jaren 80 zijn daar meer dan 2000 bevingen geregistreerd. Het regent dan wel al een paar dagen, maar dat is bij lange na niet genoeg. Omroep West trok met een boswachter de polder in.
3: Je ziet eigenlijk dat het water nog niet eens is doorgecijpeld. De bodem is nog kurkdroog. Het is zanderig. Dus dat zegt ook eigenlijk dat een beetje regen nog niet voldoende is om de natuur te laten herstellen.
0: Ja, maandenlang gestaag regenen, dat zou voor de natuur het beste zijn. Tot slot het weer en verkeer. Op veel plekken in het binnenland begint de dag droog met wat zon en wolken. Vanuit het noordwesten trekken steeds meer buien het land in en op sommige plekken met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. En over het verkeer valt weinig te zeggen. Er is weinig oponthoud op de wegen vanochtend.
4: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Dit kwam natuurlijk uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Je hoorde Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Een requiem, daar ben ik aan toe.

En dit kun je dus doen met het openingstuk van Mozart's Requiem. Je hoorde Camille El Bacha op piano en Naguib Shanbe Zadeh. En die speelde echt van alles. Een zarp, een dohola, een kouze, een daf en een bendir. En dat zijn allemaal prachtige instrumenten uit Iran. Nicolien schreef het krantenoverzicht en vandaag lees ik dat helemaal in mijn eentje. Leer een kind zo snel mogelijk fietsen, dat zegt Veilig Verkeer Nederland in het AD. De organisatie maakt zich zorgen om de matige fietsvaardigheid van nieuwe brugklassers. Veel ouders leren hun kinderen niet meer om op jonge leeftijd zelf naar de basisschool te fietsen. Want ouders vinden het te druk op de weg en brengen hun kroost liever met de auto. Kinderen missen hierdoor een deel van hun verkeersopvoeding, aldus Veilig Verkeer Nederland. De Telegraaf die meldt dat de Universiteit Leiden er een nieuw vak bij heeft. Ethisch hacken heet dat. Studenten deden als hobby al mee aan hackwedstrijden en gebruikten daarvoor een zaaltje op de universiteit. Een docent besloot er een officieel vak van te maken. Een ethische hacker die test de zwakke punten van een digitaal systeem. Maar ze stelen geen gegevens. Althans, dat moeten we aannemen, want hackers doen dat normaal wel. Studenten krijgen voor het nieuwe vak studiepunten. De universiteit wordt er op haar beurt veiliger van. Nijmeegse wetenschappers die hebben een pijnlijke misstand ontdekt, schrijft de Volkskrant. Bij 1 op de 3 onderzoeksartikelen over medisch proefdierenonderzoek is er gesjoemeld. Volgens de studies afkomstig uit China, de studies afkomstig uit China rammelen. De artikelen bevatten plaatjes en tabellen die ook in andere studies staan. En dat is een teken van ongeoorloofd knip- en plakwerk. Je kunt er niet zomaar meer van uitgaan dat alles wat in de medische onderzoeksdatabank staat ook klopt, waarschuwen de Nijmeegse wetenschappers. In NRC een interview met de projectleider Senioren en Veiligheid bij de politie, Sybren van der Velde-Walda. Hij vertelt dat er in dit jaar al ruim 7000 incidenten waren met nepagenten. Zelfs zijn eigen moeder werd bijna slachtoffer van een babbeltruc. Ondanks alle campagnes trappen ouderen er toch nog steeds in. Volgens de projectleider komt dat doordat deze groep opgroeide in een tijd dat de achterdeur altijd open was en dat er ook nog ontzag was voor de politie. Muzikaal nieuws uit de kranten. Jonge muzici, voor hen is het Gustav Mahler Jugendorchester een droom. Dat lezen we in Trouw. Elk jaar doen zo'n 2500 mensen auditie bij dat jeugdorkest en maar 120 worden er toegelaten. Dit is het orkest dat je als jonge muzikus gedaan moet hebben, zegt de jonge Nederlandse violiste in de krant. Je werkt met het beste van de wereld. Als dit op je cv staat, krijg je ook meer kansen. Maar je krijgt het niet voor niks. Je moet er wel hard voor werken, zegt ze. Nou, je hoort al wat muziek van dit orkest opkomen. Komende dinsdag staan ze in het concertgebouw. Je kunt nog kaartjes halen. Hier een eerdere opname. Het laatste stuk van Ein Heldenleben van Richard Strauss.

Wat een mooie muziek van Richard Strauss, Ein Heldenleben. Je hoorde het Gustav Mahler Jugendorkest onder leiding van Frans Welser-Must. Even kijkje nemen bij het cryptogram. Je weet, de opgave voor vandaag is: bij de Romeinen was er een markt voor dit tijdschrift. Bij de Romeinen was er een markt voor dit tijdschrift. En je weet, je puzzelt voor het allerlaatste dubbelwandige glas. Circumplaudo, een woord dat ik niet kende, is niet het goede antwoord. Maar fijn dat ik dit woord nu wel ken. Het betekent met applaus ontvangen. Doorpuzzelen, we komen er strakjes weer op terug.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt de eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
5: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
4: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet.
5: Dus je wilt naar Albanië?
4: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
5: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
4: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
5: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Er waren ook agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een Hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnen blijft, ging hij wel naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten op het stationsplein, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, maar wat precies is onduidelijk. De man werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man van 34 uit Nijmegen. De politie schoot vorig jaar 14 keer gericht op mensen. De Rijksrecherche onderzoekt altijd of dat terecht was. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al was vooraf niet het idee dat hij zo lang weg zou zijn.
3: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt Zoa voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
0: NPO Klassiek.
11: KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
12: Bultje op mijn wang sinds gisteren. Een beet van een of ander bosbeestje. Geleerd om te kijken of er twee puntjes zijn, want spin en dan moet je voorzichtig zijn. Was niet het geval. Toch maar ontsmet. Met wonderspray uit Jamaica waar echt alles mee geneest. Komt goed. Goedemorgen.

Het witte rendier kwam even langs, vond het toch iets te warm, ging weer weg. Muziek was dit van Einar Englund en je hoorde het Oulu Symfonia onder leiding van Rumon Gamba. Het is vrijdag 21 augustus, een dag met een volle agenda en ook een waarschuwing, want in het gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop is het vandaag verboden om grondwater te gebruiken. Dat heeft het waterschap besloten om de droogte tegen te gaan. Volgens het waterschap heeft de regen van de afgelopen dagen nog niet genoeg geholpen en dus zijn deze maatregelen nodig. Duizenden festivalgangers die reizen af naar Biddinghuizen voor Lowlands. Het is voor het eerst in jaren dat het festival niet is uitverkocht. Zal dat met het weer te maken hebben? Ik weet het niet. Maar ook dit jaar is er naast pop ook weer klassiek te horen. Zondagochtend speelt het Noord-Nederlands Orkest bijvoorbeeld. En dan de laatste Grand Prix van Zandvoort. Begin vandaag. Nog eenmaal die auto's die tussen de duinen rondscheuren. Volgend jaar komt de Formule 1 niet meer naar Nederland en is er heel veel geld uitgegeven voor korte tijd. Het is vandaag een jaar geleden dat Lisa uit Abcoude werd vermoord in Amsterdam. De aanhangers van Dolomina fietsen aankomende nacht door verschillende steden om aandacht te vragen voor veiligheid voor vrouwen op straat. Straks om 8:15 spreek ik een van hen. En om 9:15, ja, dan krijg je de allerlaatste groeten uit, verhaal uit Spanje. En dan is het tijd voor dat verhaal van een van de luisteraars. We zijn er tot 9:00 aan de knoppen vandaag. Jesse Borkens, alles gaat goed deze ochtend. Jesse, dank je wel daarvoor. Pieter van Nes koos de muziek uit en regie in handen van Jack, een van hen. En om 9:15, ja, dan krijg je de allerlaatste groeten uit, verhaal uit Spanje. En dan is het tijd voor dat verhaal van een van de luisteraars. We zijn er tot 9:00 aan de knoppen vandaag. Jesse Borkens, alles gaat goed deze ochtend. Jesse, dank je wel daarvoor. Pieter van Nes koos de muziek uit en regie in handen van Jacobus ten Herder. Iets waar ik op moet letten.

Een hele mooie nocturne voor piano hoorde je van de Ierse John Field. En op piano was dat Benjamin Frith. In aanloop naar gesprek zo meteen met iemand van Dolomina draaien we nu eerst van onze eigen Henriette Bosmans een deel uit haar vioolsonate.

0: Sarah Baaiens hoorde je op viool en Dimitri Malignan op piano. Muziek dus van Henriette Bosmans. Een jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door de moord op een 17-jarig meisje uit Abcoude. Ze fietste 's nachts alleen naar huis vanuit Amsterdam en het leidde tot een landelijke protestactie van Dolomina om de onveiligheid 's nachts op straat aan de kaak te stellen. Vanavond gebeurt dat opnieuw in 10 steden van Leeuwarden en Amsterdam tot Deventer en Tilburg. En in al die steden stappen fietsers om 11:30 op felverlichte tweewielers om met heel veel kabaal de straat op te eisen. Want de nacht, zo stellen zij, is van iedereen. Goedemorgen, Ellen de Bruin van Dolomina in Leeuwarden.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dit klinkt als de actie van vorig jaar. Vertel nog eens hoe dat er aan toe ging.
1: Ja, het lijkt inderdaad heel erg op vorig jaar. Ik was er vorig jaar ook bij. Ja, je moet je voorstellen dat... ik kan even dan ook aan Leeuwarden refereren, maar ook in de andere gemeenten hoor. Heel veel mensen die gekomen zijn. Overigens niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en mensen van alle genders. Mm-hmm. We hebben onze fietsen verlicht, borden daarop gehangen. En vervolgens zijn we een tocht gaan fietsen langs die plekken die ik in ieder geval na 10:00, 10:30 s'avonds vaak niet meer opzoek als ik op de fiets ben. Ja. Dus de plekken die veel mensen als onveilig ervaren. Nou, daar zijn we nou juist wel even langs gefietst. En dat gaan we vanavond ook weer doen op heel veel plekken. En we hebben heel veel lawaai gemaakt. En we hebben heel erg laten zien dat we er zijn. En natuurlijk ook in een voorprogramma heel duidelijk die boodschap afgegeven. Van het is toch van te zotte gewoon dat, hè, dat nog steeds vrouwen, meisjes... zoveel mensen, queerpersonen, dat we ons niet veilig kunnen voelen op straat. Ja. Dus waarom gedragen die mannen zich nou gewoon niet eens?
0: Nou, precies. Nou was er na die moord vorig jaar echt een landelijk gevoel van urgentie. Er moest iets veranderen al die donkere, onveilige plekken. En iedereen had het erover. Maar is er eigenlijk wel wat gebeurd in die tussentijd?
1: Nou, nee, echt heel weinig. Ja. En er is kort geleden ook nog weer een uitvraag gedaan. En nog steeds geven heel veel mensen aan dat ze zich niet veilig voelen. Bijvoorbeeld in mijn eigen gemeente, daar is een motie ingediend om er iets aan te doen. Maar heeft de gemeenteraad niet eens aangenomen. Ja. Ik moet zeggen, er zijn wel een paar steden hoor. Ik weet in ieder geval dat Amsterdam er flink werk van maakt. Volgens mij Groningen zijn nog een paar hoor. Dat is echt op één hand te tellen. Mm-hmm. Die inmiddels toch wel bereid zijn om er eens anders naar te gaan kijken. Er zijn ook mensen die hier kijk op hebben. Je kunt ook hier echt gericht mensen op benaderen die met je meekijken in die stedelijke omgeving, in die bebouwde omgeving. Ja. Maar ja, ik woon zelf natuurlijk in Friesland, dat is echt een plattelandse gemeente. Mm-hmm. Ook dat is maar tot zover effectief dat je daar iets mee kan. Maar ja, het is wel wat je zegt. We waren ontzettend boos vorig jaar.
0: Met z'n allen.
1: Dat gaat wel vaker in Nederland. Dan luwt het weer naar een tijdje en gebeurt er niks.
0: Nee, precies. Wat zouden jullie nou willen dat er gebeurde? Wat vragen jullie van lokale bestuurders? Om vrouwen in dit geval. En al die, wat je zegt, de queer personen. Ja. Alles ertussenin. Ja. Om die 's nachts gewoon te beschermen. Ja. We moeten toch gewoon over straat kunnen. Wat is dit nou?
1: Ja, dat is het ook. En wij vinden dus ook echt dat die verantwoordelijkheid niet langer meer bij meisjes en vrouwen moet worden neergelegd. Maar die hoort gewoon bij ons allemaal. Dus wat wij willen, is dat wij als samenleving, en daar is de overheid natuurlijk onderdeel van, dat wij goed gaan beseffen dat we hier op een andere manier mee om moeten gaan. Dat we ook, kijk, we zeggen ook vaders en moeders, voed je zoon gewoon op. Hè? Het is niet normaal hoe jongens
0: in plaats
1: leren,
0: van meisjes uitleggen hoe ze zichzelf moeten beschermen, moeten die jonge jongens moeten anders opgevoed worden.
1: Ja, ik bedoel, waarom moeten de meiden op zelfverdediging, of ook ik ben natuurlijk ook en eigenlijk krijgen we dat allemaal mee met de paplepel ingegoten. Van nou, ga daar maar niet meer langs. Vroeger natuurlijk al de moeders, fiets dan maar liever met z'n allen op. Terwijl dat natuurlijk van de zotte is, dat die samenleving, waarom moeten wij iets doen? Terwijl natuurlijk de mannen daarin. Dat is ook wel wat we zeggen van mannen, voed elkaar eens op. Zeg er wat van. Ja. Er wordt natuurlijk regelmatig over vrouwen gepraat op een manier dat je echt wel weet en ziet of iets hoort dat het over de schreef gaat. Nou, praat daar dan samen over. Ja, ja, natuurlijk.
0: Gebeurt al wel, hè, Ellen? Het gebeurt wel, maar het moet veel meer. Ja. Ja. Dus ja. Als je het hebt over dat opvoeden van jonge jongens, dan zijn we dus echt wel een paar jaar verder voordat we dat merken. Wat heb je in de tussentijd voor boodschap om af te geven aan iedereen die 's nachts alleen over straat een keertje zou willen? Zonder meteen van achteren, weet ik veel wat, onveilig gemaakt te worden.
1: Ja, nou ja, ik denk, er zijn 's avonds best wel mensen op straat. Dus voor iedereen, kijk om je heen. En als je ziet dat iets niet in orde is, stap erop af. Doe er iets mee. Kijk niet weg. Hè? Want we weten in Nederland, het is namelijk niet alleen de veiligheid op straat. Hè? Mm-hmm. De onveiligheid op straat. Er is ook zoveel onveiligheid achter de voordeur. Maar we weten allemaal wel van situaties waar het niet goed is. Dat kan ook op straat zijn. Maar doe er iets mee. Dus stap erop af. En voor vrouwen die wel 's avonds op straat... Doe wel in vredesnaam voorzichtig. Want het is gewoon nu nog niet veilig. Dus organiseer iets met terugrijden. Of er zijn natuurlijk wel de bekende methoden van klem je sleutelbos tussen je vingers. Maar ja, laten we wel wezen. Dit is natuurlijk belachelijk.
0: Dat zou moeten. Ja. Het vraagt dus om een verandering van cultuur bijna. Hè? Als we ons gaan uitspreken. In het openbaar.
1: Ja.
0: Ik kan bijna niet wachten. Zeer bedankt, Ellen de Bruin van Dolomina Leeuwarden. Ja. Een mooie tocht vannacht. We gaan het allemaal morgen in de kranten lezen.
1: Ja, het is magisch om mee te maken. Ja, de kracht van ons allemaal.
0: Zet hem op.
1: Ja. Hey, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. En de fietstochten die starten dus vanavond in 10 gemeenten om 11:30 s'avonds. In onder meer dus Amsterdam, Den Haag, Apeldoorn, Den Bosch, Leeuwarden en nog een paar.

0: Phew, dat is even bijkomen. Deze muziek van Joan Tower. Fanfare for the Uncommon Woman. Jacobus, jij vertelt weer iets wat jij gewoon uit je hoofd weet.
1: Ja, het is een soort knipoog naar Fanfare for the Common Man.
0: Ja.
1: Van Aaron Copland, stuk uit 1942. Dus dit is de vrouwelijke tegenhanger.
0: En dan
1: ervan.
0: Uncommon.
1: Uncommon ja. Woman, ja.
0: Ja, ik hou van dit soort details.
1: Joan Tower, ja.
0: Joan Tower. En je hoorde de St. Louis Symphony onder leiding van Leonard Slatkin. Heel kort even kijken bij het cryptogram. Bij de Romeinen was er een markt voor dit tijdschrift. Blijf ze inzenden. Eenvoud antwoord noem ik vast Agora. Dat is namelijk Grieks. We gaan voorreed draaien tot aan het nieuws.

0: Uit het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré hoorde je een stuk. En het werd gespeeld door Flex Ensemble. Het is dik een minuut over 8:30, het nieuwsbulletin op deze vrijdag 21 augustus. De voortdurende Russische aanvallen op Oekraïne leiden tot grote tekorten in het land. Arno Kleibroek, een ondernemer die er al 30 jaar woont, doet op Radio 1 een oproep.
1: Dat de oproep is aan de leveranciers in West-Europa en dus ook in Nederland om in te spelen op de situatie die in Oekraïne ontstaan is door voorraden voor Oekraïnse klanten aan te houden in Europa, zodat er daarvan uit geleverd kan worden, zodat het risico op verwoesting van voorraden in Oekraïne tot een minimum beperkt wordt.
0: De Oekraïnse president Zelensky herhaalde gisteren zijn oproep voor meer Patriot-raketten. Die zijn nodig om de aanvallen af te slaan. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd voor een poging tot spionage, dat meldt de Australische politie. De Russisch-Australische man vloog in oktober 2024 naar Rusland om daar een militaire training te volgen. En een jaar later ging hij naar Oekraïne en sloot zich aan bij het Oekraïnse leger. Hij kreeg daar toegang tot informatie over militair personeel, over eenheden en locaties. En die info probeerde hij door te spelen naar zijn Russische contacten. Volgens de politie bracht de man daarmee de veiligheid van Oekraïnse militairen in gevaar. En hij kan maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Bureau Halt is op steeds meer festivals te vinden. De bedoeling is om jongeren aan te spreken op hun gedrag en om te voorkomen dat ze een strafblad krijgen. En dat is nodig, blijkt uit een reportage van de NOS.
2: Zou je een boete doen of zou je naar Halt?
3: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, Halt is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
2: Als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening op je strafblad.
3: Oh.
4: Yes,
3: dat is wel ietsjes minder.
0: Ja, deze jonge dame werd door Halt aangesproken op de zomerkermis in Almere. De organisatie heeft op de kermis een eigen loket. En dan Zandvoort, dat staat helemaal in het teken van die laatste Grand Prix. De wegen naar het circuit en het strand zijn het hele weekend afgesloten, vertelt de verslaggever van NH Nieuws.
5: De afzetting op de toegangswegen richting Zandvoort duurt tot in ieder geval zondagavond 11 uur. Dan mag iedereen weer gewoon op zijn eigen houtje het dorp in. En de verwachting is dat tot die tijd nog veel meer files op die wegen zullen ontstaan.
0: Tot zondagavond laat mogen alleen mensen met een speciale ontheffing, zoals dorpsbewoners en lokale ondernemingen, het gebied inrijden. Het weer nog. De eerste uren vandaag zijn er vooral buien in de kustgebieden. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. Uiteindelijk breiden de buien zich uit over vrijwel het hele land. Lokaal zelfs met onweer. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden. En dan nog het verkeer. Het is nog steeds erg rustig op de wegen.
6: De Ochtend met Aldid Hunkar op NPO Klassiek.

0: Verrukkelijke muziek. Isabel Faust hoorde je op viool in dit concert voor viool en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. Je hoorde ook nog de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Fork. Ja, muziek uit Nederland nu.
1: Ja, Rosie Wertheim. Ja, dat als je nog eens een mooie podcast wil horen, dan Muziek tot Leven heeft Margriet Vromans ooit gemaakt een paar jaar geleden. Daar is een aflevering gewijd aan deze Rosie Wertheim, want die heeft rondom de Tweede Wereldoorlog van alles meegemaakt.
0: Ja.
1: Ze heeft het wel overleefd, want ze is in 1949 overleden in Laren, hier vlakbij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, wel een bekende naam in het muziekleven toen de tijd.
0: Ja, en dit stuk heet De Poppen aan het Dansen. Intrigerend.

0: Nou was ik geen kind voor poppen. Ik had hamertjes en spijkertjes en dat soort dingen. Dat vond ik veel leuker. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de poppen in dit stuk een beetje luguber vind. Alsof ze achter een muurtje staan te gluren naar me.
1: De poppen aan het dansen heeft ook een andere betekenis, hè?
0: Ja, dat weet ik. Ik weet dat ik de dingen heel letterlijk neem, maar het was natuurlijk geen fijne tijd. En vandaar de poppen aan het dansen. Rosie Wertheim hoorde je, Nederlandse componist. En op piano Naoko Christ Kato. Wil je meer over Rosie Wertheim weten? Dan check dan die andere podcast, zeg ik maar even. Muziek tot leven met Margriet Vromans. Even kijken, het is 14 minuten voor 9. Het is de hoogste tijd voor
2: groeten uit.
0: Ja, de groeten uit. We deden de allerlaatste greep in al jullie inzendingen met spannende zomerverhalen. Nogmaals ontzettend veel dank dat jullie zo enthousiast in de pen of in het toetsenbord zijn geklommen. Het heeft, hè, vind je ook niet, Jacobus, prachtige, spannende, ontroerende, mysterieuze verhalen opgeleverd. Waar onze muzieksamenstellers mooie montages van hebben gemaakt. En dit laatste verhaal, spannend, want jullie zitten nu te denken, ben ik het die dat glas vindt? Nou, er is er maar één met een verhaal uit zuidelijk Europa. En dat is Christel Veldkamp. Het wordt voorgelezen door Andrea van Pol.
2: Spanje, begin jaren 80. Het is zomer. Wij, vier vriendinnen van rond de 20, vertrokken met een appeltjeschoenen Renault 4 naar Spanje. Voordat we gingen, werden we door bezorgde ouders en vrienden gewaarschuwd voor de Spaanse mannen. Zodra we de grens over waren met Spanje, besloten we in een wegrestaurantje wat te gaan drinken. We werden bediend door een erg aardige ober, maar door de waarschuwingen vooraf van ouders en vrienden waren we op onze hoede. We dronken onze koffie, betaalden en liepen naar buiten. Even later komt die aardige ober al roepend achter ons aan. Ik zei, niet op reageren, gewoon doorlopen. En dat deden we. Maar de ober hield vol. En toen hij ons had ingehaald, zag ik dat hij mijn tas in de hand had. Die had ik in het restaurantje aan de stoel laten hangen.

Nou moet je sowieso niet je handtas aan de stoel laten hangen. Maar goed, wie ben ik om dat nou weer te zeggen? Het is goed afgelopen in dit prachtige verhaal van Christel Veldkamp. En Christel, jij hebt het voorlaatste ochtendglas hiermee gewonnen. En voor de mensen die dat allemaal bijhouden, ik vind het ook wel leuk om te zeggen, de muziek die erin is gemonteerd door Pieter van Nes is van Paco de Lucia, heet El Cobre. En als we dan toch in dat soort sferen zijn, muziek nu van João Marcondes uit Brazilië.

0: Spannend einde aan deze muziek van João Marcondes uit Brazilië. Hij zegt, componeren is niet alleen muziek schrijven. Het is een proces van reflectie, positionering en dialoog met de geschiedenis. Vond ik een mooie quote. Je hoorde The Latin American Suite. Met op contrabas Gabriella Negri. Het cryptogram. Ja, jullie hebben heel goed meegespeeld hoor. De opgave was, bij de Romeinen was er een markt voor dit tijdschrift. En ja, ik heb een hele lijst, maar die heb ik allemaal al genoemd, van foute antwoorden. Ik heb er nog eentje, Mercato, snappen we, omdat we het hebben over de markt. Maar het was toch fout. Juiste oplossing krijgen we van Hans Gouwman. Hij zegt Forum. Forum was in de jaren 30 van de vorige eeuw een tijdschrift dat maar kort heeft bestaan. Er was misschien geen markt voor. En een forum is het Latijnse woord voor markt. En dan hebben we ook nog het Forum Romanum in Rome. Dat is een markt voor handel, rechtspraak, religie en politiek in het hart van het Romeinse Rijk. Completer had hij het niet kunnen vertellen.
1: Amen.
0: Amen. En daarom, Hans, win jij het allerlaatste dubbelwandige glas van de ochtend. Van harte gefeliciteerd daarmee. Volgende week weer gewoon cryptogrammen, denk ik.
1: Ja, met prachtige nieuwe albums. Net, dat komt helemaal goed altijd.
0: Ja, denk ik ook. En dan kijk ik naar links en dan ja, ben ik verheugd. Goedemorgen.
2: Gelukkig, goedemorgen altijd.
0: Ja. Hoi. Wat ga je doen straks?
2: Onder andere muziek van Charlotte Soy, Frans componiste. Volgende week op televisie, op NPO 2, komt er een mooie documentaire over haar.
0: Ja.
2: En ja, ik draai al wat van haar muziek, Charlotte Soy.
0: Leuk, ja. Kijken we naar uit. Dankjewel, Ab, en veel plezier. En namens Jacobus, Pieter, Martine, Nicolien en Jesse wens ik je een fijne rest van de dag toe. Tot morgen, dan ben ik er weer. We gaan eruit met
1: David Orlovsky.
0: Exact. Dag.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
8: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
7: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 9:05 NTR NPO 2.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied, zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daar probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete en dan mogelijk een strafblad. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het gebied. Maar de burgemeester krijgt nu veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt volgens hun individuele problemen collectieve problemen. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer vandaag trekken enkele buien over het land, sommige ook met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Eerste muziek is van Wolfgang Amadeus Mozart. Vierde deel uit de symfonie nummer 29 met daarin muziek. Ja, een toonladder die als een feestelijke raket de hemel ingaat. Luister maar.

En tot besluit nog even die vreselijke toonladder omhoog. En een mooi antwoordspel tussen de hoorns en de hoge strijkers. Dat allemaal in dit vierde deel uit symfonie nummer 29 van Mozart... door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Straks muziek van componiste Katharina Assandra. Maar eerst muziek van Georg Friedrich Händel. Water Music, jawel, deze dagen het hemelwater. Heerlijk, rijkelijk, vloeiend uit de hemelen. En de hoge strijkers. Dat allemaal in dit vierde deel uit symfonie nummer 29 van Mozart... door de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Marriner. Straks muziek van componiste Katharina Assandra. Maar eerst muziek van Georg Friedrich Händel. Water Music, jawel, deze dagen het hemelwater. Heerlijk, rijkelijk, vloeiend uit de hemelen. En het doet veel goeds op de aarde.

hoorde het ensemble Il Fondamento, onder leiding van Paul Dombrecht, in de Water Music Suite in Der Groot. Er zijn er meerdere suites uit dat werk van Georg Friedrich Händel. En dan van de barok iets verder terug in de tijd van Händel naar begin 17e eeuw. Muziek van Catharina Assandra. Zij was componiste uit Italië en ze was ook nog een Benedictinessennon. In 1609 trad zij in het klooster nabij Pavia, waar ze, ondanks de strenge kloostermuren, om het zo maar te zeggen, een internationale reputatie opbouwde als organiste en vernieuwend componiste. Haar motetten behoren tot de allereerste stukken in de vooruitstrevende vroegbarokke concertato-stijl die in Milaan werden geproduceerd en gepubliceerd. Dit specifieke expressieve werk dat je laat horen over twee engelen die Gods glorie bezingen was in die tijd zo modern dat het waarschijnlijk de beroemde Claudio Monteverdi heeft geïnspireerd voor zijn eigen zetting. Duo Serafim van deze Catharina Assandra.

Dat was ook een engelachtig geluid van Uno Serafin. Maar voor die klank van de clarinetist Michael Collins gaat Galmen eerst dus terug naar het Italië van begin 17e eeuw. Hier komen die twee engelen.

Dat waren twee Michaels. De een op klarinet, Michael Collins. En de ander achter de piano, Michael McHale. In delen uit de Victorian Kitchen Garden. Daar wordt een mooie BBC-serie over. Tuinieren volgens de Victorianen. En het was muziek van Paul Reed. Daarvoor Caterina Alessandra, die Italiaanse componiste. Uit het begin 17e eeuw in Duo Serafim te horen. Uitgevoerd door I Gemelli. Dat allemaal onder leiding van Emiliano González Torro.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Ja, zo is dus een ketting. En die ketting, die leeft elke dag weer een stukje verder. Gisteren nog even. Terug naar gisteren, daar ging het om. Want daaraan moet worden verder geregen. Muziek, gezongen en ook van Herman Finkers over de hemel.

En Herman Vinkers was dat live in Carré met het orkest van André Rieu, onder leiding van André Rieu. Dat is gisteren het lied Over de Hemel. Linde en ook Carine en Paul Ekelschot, die hebben allemaal bijgedragen aan de volgende kettingreactie om te rijgen aan wat gisteren klonk. Paul die schrijft: in de auto heb ik de kettingreactie gehoord met Herman Vinkers. Thuisgekomen, deze app. En ik zal niet de enige zijn dat ik deze suggestie doe via de luisterapp. Maar ik denk dat een deel uit de Sint-Jorismis van Herman Vinkers een passende schakel zal zijn. Heel mooi, ja. Dus inderdaad bijval bij jouw suggestie, Paul. We gaan luisteren naar twee delen uit die Missa in Honorem Sancti de Georgii, de Sint-Jorismis, gecomponeerd dus door Herman Vinkers.

aan Joes D. En daarvoor het Kyrie. Het eerste en het laatste deel uit de Sint-Jorismis van Herman Finkers. Uitgevoerd door Holland Barok en Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Ja, Herman Finkers dus ook als componist in de kettingreactie vandaag. Wat moet daar komende maandag rond 9:30 als nieuwe schakel aan de ketting opvolgen volgens jou? Laat het me weten via de NPO Luister-app en het kan ook via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: finale aard. Het eerste vioolconcert van Max Broeg, Janine Jansen en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

weet dat ze er heel erg op aan het oefenen zijn. Hoe het uitspreekt ook. Zelfs Sol Gabetta en live Uwe Ansens. Twee van de instrumentalisten van het Prinsengrachtconcert morgen. Maar Maria Warenberg gaat het zingen. Aan de Amsterdamse grachten natuurlijk het live lied van dat concert op het ponton voor het Pulitzer. Muziek van Peter Schott en hier gespeeld, heel leuk, door Kalefax. En er is een mooi nieuws over Kalefax. Namelijk persbericht gisteren bekendgemaakt. Kalefax is verheugd zijn nieuwe basklarinetist te introduceren. Dat is Salome Etta. Met Salome is Kalefax een energiek multitalentrijker die thuis is in allerlei stijlen en als vanzelf in de groep past. Zowel op het podium als achter de schermen gaan we genieten van haar muzikale bevlogenheid en brede betrokkenheid. En bij het verder ontwikkelen ook van de groep. Ja, en Kalefax speelde al samen met Salome dit seizoen meerdere concerten, onder andere in de tournee met Milouska Meulens naar het Caribisch gebied. We gaan dus meer van haar horen bij Kalefax. En meer informatie vind je ook op de site van Kalefax, kalefax.nl. En dit is muziek van Tchaikovsky. Een prachtig samengaan tussen de houtblazers ook, jawel, een beetje Kalefax bruggetje. En de Strijkers, Scherzo, deel 3 uit symfonie nummer 4.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te vergaren. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er mensen zijn aangehouden is niet bekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden geweerd uit de binnenstad nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. Dan het weer. Vandaag enkele buien, sommige met onweer, tussendoor ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen buien, vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

overturen tot de komische en redelijk beknopte opera Il Segreto di Susanna, het geheim van Susanna. En vooruit, ik verklap het vanochtend gewoon even. Susanna rookt af en toe een sigaretje. En dat doet ze ergens waar haar man haar niet kan zien. Waardoor haar man denkt dat ze een minnaar heeft. Jawel, goed. Op weg naar de rookvrije generatie. Il Segreto di Susanna. Ermanno Orfarani, de componist. En uitgevoerd werd het door het BBC Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Gianandrea Nozeda. Ja, sommige pianisten, dan ga ik weer naar het werk dat nu gaat klinken. Die spelen dit concert 1 keer in hun leven, als ze durven überhaupt. Vladimir Ashkenazi die nam dit concert 4 keer op. 4 keer ging hij terug de leeuwenkuil in. Want dit derde concert, dit derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov is berucht. Het geldt als een van de moeilijkste concerten die er bestaan. Een uur lang bijna klimmen zonder rustpunt. Nergens is dat zwaarder dan in de grote cadens. In het eerste deel ga je zo meteen horen het moment waarop het orkest zwijgt en de pianist in zijn eentje ervoor staat, alleen met de toetsen, om te laten horen wat hij kan. Rachmaninov schreef er 2 versies van deze cadens en Ashkenazi kiest dus voor de zwaarste, de meest torenhoge, alsof hij zichzelf de makkelijkste weg verbiedt. Deze opname, gemaakt in 1985 in het Concertgebouw in Amsterdam, met het Concertgebouw Orkest onder leiding van Bennett Haitink, wordt vaak de beste genoemd van die 4 opnames van Ashkenazi. Het is namelijk de rijpste, de meest doorleefde. We gaan luisteren naar Rachmaninov's derde pianoconcert.

Het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov in die gouden uitvoering. Ja, alles klopte. Vladimir Ashkenazy, de solist. Het Concertgebouworkest daarbij onder leiding van Bernard Haitink. Ja, en dat allemaal in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. Met, omdat het vrijdag is, straks ook nog weer een nieuwe aflevering van Olof Bach. In samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. En voor we naar Bach gaan luisteren, straks muziek ook van een andere B, Bernstein, Leonard Bernstein. En dit is muziek van een jarige familie. De familie Vreunig is jarig, niet zozeer George Vreunig, zou zo ook maar kunnen. Maar het is de Deense Friedrich Vreunig op zijn verjaardag. Lekker vrolijke muziek uit zijn strijkkwartet nummer 3.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
13: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, kregen geen boete. De politie zegt tegen het ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen waren met afgeplakte kentekens. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die ontstond bij Hees in Brabant kwamen twee mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. En die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij Zandeweer, maar de beving was ook te voelen in andere Groningse dorpen. Volgens het KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan nog het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: van Leonard Bernstein, gedirigeerd ook door hemzelf. Los Angeles Philharmonic Orchestra stond hij voor in het begin van zijn komische opera Candide, gebaseerd op een van de werken van de filosoof Voltaire. En Voltaire is dan weer best wel een tijdgenoot van de nu volgende componist.
1: Olaf Bach.
0: Van Johann Sebastian Bach dus, Voltaire, jawel. En het is vrijdag, dus All of Bach-dag in samenwerking met de Nederlandse Bach-vereniging. En vandaag gaat het om het Bach-werk en verzagers nummer 8. Daarbij hoort de kantate Liebster Gott, wenn wird ich sterben. Ja, hoewel in de tekst van deze geliefde kantate van Bach nergens letterlijk een klok wordt genoemd, is de muziek toch van klokgelaar doordrongen. Bij teksten over dood en sterven is dat bij Bach niet ongewoon. In het openingskoor, hoor je zo meteen, klinkt de fluit boven alles uit als een schel klingelend klokje. Het is niet een grote kerkklok, nee, een klein handbelletje. Wordt ook wel een Loretto of Antonius klokje genoemd. En dat werd gebruikt als iemand op sterven lag. Door het rond het bed van de stervende te laten klinken, werden boze geesten verdreven. Zo luidde het volksgeloof. Let op dat klokmotiefje in het openingskoor van deze kantate van Bach.

als Bachvereniging. Onder leiding van Shunsuke Sato. Een prachtige opname van deze kantate. Bach, werkenverzeichnis 8. Liebster Gott, wenn wir ich sterben. En je hoorde heel duidelijk dat klokje in die pulserende fluiten. En die hele kantate vanaf vandaag dus niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken allemaal in het kader van All of Bach. mpoklassiek.nl/All of Bach.

van de componiste die komende maandagavond te zien zal zijn in een prachtige documentaire over haar gemaakt. Maandagavond op NPO 2 televisie in close-up om 11:15. Dan een prachtig portret van Charlotte Sauey. Frans componiste in de tijd dat de meeste componisten nog mannen waren. Prachtige muziek schreef ze, waarvan actie hoorde net tweede deel, het Andante uit haar pianotrio, opus 24. Gespeeld door Celia Ben Said, piano, Nicola Nikolov, viool en Xavier Philips, cello. En meer over haar dus in beeld en in geluid. Prachtige opname komende maandagavond. En een van haar collega's, als het gaat om de salons waar ze regelmatig speelde, was Maurice Ravel. En van hem nu Le Jardin Féerique, de Féerieke tuin uit Mamerlois.

De mooiste opnames gemaakt van Ma Merloire, van Maurice Ravel, door het Rotterdam Philharmonisch Orkest, onder leiding van hun toenmalige chef Yannick Neerzet-Séguin. En dit was deel 5, Le Jardin Féerique. Ja, Féerique leek het er ook uit te zien voor Johann Nepomuk Hummel. Die was Joseph Haydn opgevolgd als hofcomponist van de familie Esterhazy. Een prachtige carrière lag in het vooruitzicht. En om dat te vieren schreef hij een trompetconcert. En dat deed hij dan wel voor een oud gediende van het orkest van de Esterhazy's. Namelijk de trompetist Anton Weidinger. Aan wie ook Haydn zijn trompetconcert had opgedragen. Maar in de evolutie van de trompet zijn we weer een beetje opgeschoven. En dat hoor je dus in dit concert van Hummel, Weidinger destijds, nu Alison Balsam en de BBC Scottish Symphony Orchestra.

0: Ja, live. Alison Bowles. Inmiddels is ze met pensioen. Ze is nog hartstikke jong, maar ze heeft besloten om niet meer verder te gaan als gevierd trompetiste op de wereldpodia. Dat heeft ze allemaal gedaan. Heeft ze een t-shirt. Been there, done that, bought the t-shirt. Maar ze is nog wel natuurlijk betrokken bij het ontwikkelen van talent. En gelukkig hebben we die prachtige opnames nog. Alison Bowles hier met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Stefan Solyom in dat trompetconcert van Hummel.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Randall Goosby, viool en Zhu Wang, piano. In de derde deel, scherzo uit de sonatine. De kleine sonate voor viool en piano van Antonin Dvorak.

0: prachtige donkere stem van de bas Samuel Raimi. Daarbij London Sinfonietta, onder leiding van John McGlynn. Muziek van Richard Rodgers komt oorspronkelijk uit Carousel. You'll Never Walk Alone, maar is in Nederland ook een eigen leven gaan leiden als een clublied van een zekere club, toch? En daar ben je
1: zeker
0: heel blij mee, toch?
1: Feyenoord.
0: Want jij bent meer van...
1: Ik ben meer van Ajax, maar ja. Ik vind dit wel een zeer goed clublied. Ben ik wel een beetje jaloers op. Nou. Want het is heel erg sterk... Ik vind het heel sterk ook de symboliek dat je dat samen doet. Dat je samen die jongens op dat veld en vrouwen op het veld ondersteunt. Dus ik zou me daar best bij thuis kunnen voelen, hoor.
0: Kijk,
1: helemaal geen probleem.
0: Prachtig, mooi stukje voetbalverbroedering hier op de zender. Wat ga je zo meteen doen?
1: Ik ben dus alweer meer dan een week aan het werk.
0: Ja.
1: En ik ben een hele blije forens in dit ding. Even kijken of je het herkent. Aan welk vervoersmiddel denk jij nu, Ab?
0: Oef, dat is een goeie. Ik denk een beetje aan een paard en wagen toch stiekem.
1: Oh ja, kataklop. Ja.
0: Ja.
1: Het is een trein.
0: Oh.
1: Het is een trein. De moderne paard en wagen.
0: Ja.
1: En daar zit ik elke dag met veel plezier in. En dit is een heel grappig stukje muziek waarin die trein wordt nagespeeld. Eigenlijk.
0: Welke muziek dat is, dat hoor je dus zometeen bij Karin in de Muziekfabriek. Ik neem alvast een voorschotje op de komende maand, september. En dat wordt een vrolijke wals. Een Vals September van Felix Gaudin. Fijne middag.

0: NPO Klassiek.
1: Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met Quirine Vierse en Wart Koopmans luistert Cecile Huyne naar het ontroerende strijkquintet van Schubert, geschreven in de nazomer van zijn leven. Het strijkquintet van Schubert. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.

0: LibreFreeWeekend.nl.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Hij hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een school. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Woensdag deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand in Zwitserland te blussen, brak de brandweer het dak open. En de oorzaak van de brand is nog onbekend. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, bij ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, stop. Dit stuk.
3: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: En het is 21 augustus. Dat is het begin van de meteorologische nazomer, toch? We gaan er zwoel in met een tango.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Milos Karadaglic op zijn gitaar samen met het studioorkest der Europese Film Philharmonie. Ze speelden Por una cabeza van Gardel met een hoofdlengte. Het lied gaat over een man die verslaafd is aan gokken op paardenraces. Dat wist ik eigenlijk niet. Hij vergelijkt deze verslaving met de aantrekkingskracht die vrouwen op hem hebben. Een hele goede middag. Welkom bij de Muziekfabriek. Gokken is hier moeilijk. Aantrekkingskracht is daarentegen wel volop aanwezig in de vorm van allerhande uitgelezen lunchmuzieken. Zo is daar zo meteen een wiegende chaconne door L'Arpeggiata. Ook hoor je het openingsdeel van Dvorak's 9e symfonie. En we galmen mee met de laatste radioreisdienst van deze zomer. Die komt van luisteraar Hans Frank en heeft als titel Nel blu dipinto di blu. Maar iedereen kent hem net iets anders. Nog een hint, het was de Italiaanse inzending voor het Songfestival van 1958. Om vast een beetje in de stemming te komen, een opgetogen stukje Mozart.

0: mooie hoofdrol. Voor de forte piano, bespeeld door Alexander Melnikov. Café Zimmerman was het ensemble en ze speelden het derde deel uit pianoconcert nummer 17 van Mozart.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Het is vrijdag 21 augustus. Ik ben alweer meer dan een week aan het werk na mijn vakantie. En heerlijk aan het forensen, ik kan niet anders zeggen, met de trein. En vanochtend zat ik te denken wat ik nou zo leuk vind aan de trein. In oplopende mate van leukheid. Ik ga van 3 naar 1. Op 3, de vrolijke conducteurs. Sommigen maken echt van dat omroepen en kaartjes controleren een soort sfeerbeheer. Laatst had ik een conducteur die op rijm vertelde waar we allemaal gingen stoppen. Als we van Hilversum verder gaan, komt ook Amersfoort er nog aan. Op de 2e plek de gesprekjes met medereizigers. Hoe mensen elkaar helpen, elkaars bagage aangeven. Dat stemt mij altijd hoopvol. En op 1, met stip, de langsglijdende landschappen. De dieren en mensen, maar vooral de huizen, dorpen, dat vlakke land, dat Nederland, is voor mij toch stiekem het allermooist vanuit de trein.

Zulke goede treinmuziek. A Peculiar Audition at Union Station for Wind Nonet. Geschreven door Edison Kirk. En hij voerde ook het Comedy Woodwind Ensemble aan. Dat de track uitvoerde.

0: Een Chaconne door L'Arpeggiata uitgevoerd. Daarvoor hoorde je Raffaella Gromes op cello. En Julian Riem op piano met een Sicilienne voor viool en piano van Maria Theresia von Paradis.
1: Reisdienst.
0: Ja, het is de laatste keer. De laatste keer Radio Reisdienst van deze zomer. Wat hebben we genoten de afgelopen weken van al jullie inzendingen, van jullie vakantiefavorieten. We hebben samen zeer uiteenlopende muzikale bestemmingen bezocht. Reisden onder andere van O Sole Mio, gezongen door drie bulderende tenoren in Rome, via Water Music bij een heerlijke thuisvakantie in Boekelo. En sfeervolle pianomuziek om nog even na te genieten van Jamaicaanse ervaringen, naar filmmuziek die ons meenam op een Japanse reis. Ja, zo nog veel meer, maar vandaag sluiten we de radioreisdienst voor deze zomer feestelijk en ik denk voor de meesten onder ons meezingend af. Met de keuze van luisteraar Hans Frank. Hij appt: beste Karin, ik denk dan ineens aan Volare. Dat was destijds een grandioze zomerhit.

0: Domenico Modugno met Volare. Het was de Songfestival-inzending van Italië in 1958. Ze werden derde en in 1976 ook nog een succesvolle disco-versie hiervan uitgebracht. Ja, en Hans, luisteraar Hans Franke, je hebt helemaal gelijk. Het is een grandioze zomerhit geweest, maar eigenlijk is het nog altijd een grandioze zomerhit.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani met het openingsdeel uit de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Zometeen een combinatie van Persische fusion en hedendaagse folkmuziek gegoten in een walsje. Maar eerst muziek van Mel Bonis.

Aurel, Martin op piano, Mathilde Calderini op dwarsfluit. Je hoorde een deel uit de sonate van Mel Bonis. En nu is het tijd voor Kaveh Salehi. Gitarist en componist, schrijft ook veel voor theater en film. Geboren en getogen in Iran, werkt aan een soloalbum. En hij schreef deze Eloquent Waltz. Online zag ik het omschreven als een combinatie van Persische fusion en hedendaagse folk. En Salehi speelt eigenlijk alles zelf. Aangevuld met Paria Savartzadeh op viool.

The Eloquent Waltz. Geschreven door en ook uitgevoerd door multi-instrumentalist en Iraans componist Kaveh Salehi. En je hoorde violiste Paria Savartzadeh.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders, exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren dat het kabinet moet kiezen tussen de steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. 2 pro-democratische activisten in Hongkong riskeren een celstraf van 10 jaar voor opruiing. Ze wilden een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de slachtoffers van de studentenprotesten in 1989. Die werden destijds bloedig neergeslagen door de communistische machthebbers. In China is het verboden om daarover te praten of om de slachtoffers te herdenken. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Woensdag deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die claimen dat ze rijk zijn aan vezels. De bond vindt van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Zo bevat de kruidkoekreep rozijnen van Albert Heijn 12 keer zoveel suiker als vezels. En in appelsientje vezelrijk zit ongeveer 7 keer zoveel suiker als vezels. Dan het weer. Veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het is dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal Stationtje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
4: Zometeen balletten op Pulcinella van Stravinsky. Maar eerst luidt Renaud Danvary op haar trompet 1 uur in.
3: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

trompetconcert van Johann Baptist Georg Neruda. Het eerste deel eruit hoorde je gespeeld door Lucien Renaudin-Varie op trompet bij het Luzerner Symfonieorkester. Het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogram. Wat fijn dat je luistert, dat je erbij bent. Erich Wolfgang Korngold, een Oostenrijker die midden jaren 30 vluchtte voor het nazisme naar Amerika. Op dat moment was Korngold al een ervaren pianist, componist, en hij zou een van de grootste en invloedrijkste worden in Hollywood. Korngold zei zelf dat hij filmscenario's als opera-libretto's benaderde. En hij hield daarbij de uitvinding en erfenis van collega-componist Richard Wagner in ere. Hij gebruikte leitmotieven in zijn muziek, bepaalde melodieën die bij bepaalde personages horen. En zo ook in zijn muziek voor Robin Hood, een film uit 1938. Je hoort uit die soundtrack Love Scene.

0: Het City Light Symphony Orchestra speelde Love Scene uit The Adventures of Robin Hood. Een film uit 1938 waarvoor Erich Wolfgang Korngold de muziek schreef.
1: Goed idee!
0: Ja, wandelen of wandelaars steunen, allebei een goed idee. En komend weekend kan dat heel goed in Soest. Daar vindt het Pink Ribbon Soester Wandelweekend plaats. Duizenden wandelaars trekken erop uit, lopen van 6 tot 32 kilometer langs bossen, heiden en duinen, langs Paleis Soestdijk en de voormalige vliegbasis Soesterberg. Maar dit gaat om meer dan wandelen. Het evenement steunt, de naam zegt het al, Pink Ribbon, zich inzet voor vrouwen met borstkanker. En geld dat tijdens het wandelweekend wordt opgehaald, helpt bij het financieren van belangrijke onderzoeken en projecten rond borstkanker om de ziekte te voorkomen, ook om de ziekte beter te behandelen en de kwaliteit van leven na borstkanker te verbeteren. Zelf meelopen, dat kan niet meer. Die inschrijving is gesloten. Maar je kan de wandelaars natuurlijk wel gaan aanmoedigen of een stukje gewoon meelopen en je kan financieel bijdragen. Als je dat wil, kijk dan even op acties.pinkribbon.nl. Zoek dit Soester Wandelweekend op en doneer aan een meelopende wandelaar. Terwijl je luistert naar Pink Sakura van pianiste Unique Tenzel.

Pink Sakura. Unique Tensel speelde piano en schreef deze muziek. Ze speelde samen met het Deutsche Symfonieorchester Berlin onder leiding van Anna Handler. En Pink Sakura betekent natuurlijk roze kersenbloesem. En hier is tenor Julien Prégardien. Hij zingt aan het nachtelijke raam van zijn geliefde.

0: Billy Anne schrijft naar de NPO Luister-app. Bij mij zingt alleen de poes onder mijn raam. Nou, ik zou toch je aanraden. Julien Prégardien is uit te nodigen. Stentgen zong hij van Frans Schubert met Martin Helmgen op piano.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Het neoclassicisme, het is een stroming in de muziek. Eerste helft 20e eeuw, componisten grepen in die periode bewust terug op de muziek van eerdere tijden, eerdere eeuwen, vooral de barok en de klassieke periode. Maar ze maakten geen simpele kopie van oude muziek. Ze namen die oude vormen, ideeën, gaven er een moderne draai aan. En een mooi voorbeeld ga je nu horen, de Pulcinella-suite van Igor Stravinsky, geschreven in opdracht van de beroemde impresario van de Ballet Russe in Parijs, Sergei Diaghilev. Hij schreef het in 1920, hoewel schrijven, componeren, misschien iets wat misleidend. Hij arrangeerde meer barokmuziek. Het was muziek die Diaghilev had gevonden, waar Diaghilev heel enthousiast over was. En Igor Stravinsky werd ook enthousiast. Hij zei erover, Pulcinella was mijn ontdekking van het verleden. De verschijning waardoor mijn latere werk mogelijk werd. Het was een blik achterwaarts, natuurlijk. De eerste van vele liefdesaffaires in die richting, maar het was ook een blik in de spiegel. En het resultaat van die spiegel en van die eeuwenoude invloeden, kleurrijke 20e eeuwse balletmuziek.

zo komt hij. 20ste eeuw, toch af en toe even leuk om de hoek kijken. Je hoorde delen uit Pulcinella, de suite van Igor Stravinsky, gespeeld door Tapiola Sinfonietta, onder leiding van Masaki Suzuki. Hit van de week. Het is vrijdag, dus de laatste keer dat je onze muziekfabriek hit van de week hoort, het lied dat meester Henk aan de 8-jarige Lavinia Meijer liet horen, waardoor ze meteen geraakt werd, de muziek in werd getrokken en in datzelfde jaar, nog steeds 8 jaar oud, ontdekte Lavinia de harp en ze werden onafscheidelijk. En toen ze dus op haar 18e haar debuut-cd opnam, zette ze daarop onder andere haar eigen versie van dat lied van Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. Een hitversie, wat ons betreft.

0: Curious Bards.
1: Kan jij ook zo spelen, Jet?
2: Nee, zou ik wel willen. Ja, ik, nou ja, god.
1: Wat een snelheid en een souplesse en dan een wring, ding, ding.
2: Waanzinnig. Heerlijk.
1: Lekker.
2: Sorry, ik hoorde mezelf slecht. Ik moet even knoppen draaien.
1: Jij zet die volumeknoppen
2: hoger. Ik zit nog steeds in te komen na het hele zomerreces.
1: Ja?
2: Ja, maar ik heb hem gevonden hoor, de knop.
1: Hoe klink je?
2: Ik heb eraan gedraaid. Nou, dat is altijd confronterend, maar dat is een ander onderwerp.
1: En wat ga je draaien?
2: Nou, ik trof vanochtend op de nieuwe releaseslijst van Spotify en de premières. Een prachtig Frans liedje van Debussy, bewerkt voor accordeon, gitaar en een ijle stem.
1: Oei.
2: En dat is eigenlijk een beetje de schat, de kleine schat van vanochtend. En
1: niet
2: die gaat meer gepaard, nee, niet meer, met allemaal andere schatten. Grote en kleine, bekende en onbekende. Het wordt schatgraven.
1: De schatkamer van Jet Berghout. Blijf luisteren, laat je heerlijke onderdompelen in die trommel van haar. In die, hoe heet zo'n ding, waarin je kan graaien.
2: Tondeldoos? Nee, sorry. Ik ben echt opgehouden met vrij associëren.
1: De Gabaton van Jet Berghout. Zometeen van Beethoven. Neemt je mee.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ja, stop. Dit stuk... Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft... juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk bedoeld was voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam terecht in een sloot. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt onderzocht door een veearts. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet voldoen aan de wettelijke eisen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, bij een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk.
4: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow.
12: met Jet Berkhout.
13: Goedemiddag.

eerste deel uit de eerste symfonie, de klassieke symfonie van Prokofjev, door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Daarmee is de namiddag van deze na augustus vrijdag ingestart. Het is al een beetje zwammig, hè? Ik rook het ineens in de moestuin. Toen dacht ik, ja, de herfst, die zwaait zo uit de verte. Maar het is voornamelijk vrijdag. En dat is sowieso iets om te vieren. Ik heb zo het ultieme vrijdagdrankje. Ik heb het ontdekt en ik ben er helemaal wild van. Het recept daarvoor waarop je eigenlijk je hele leven onbewust hebt zitten wachten. Dat vertel ik erbij. Samen met bijbehorende muziek. Ik heb überhaupt veel vrijdagiaanse muziek. Een Rodrigo, een Telemann, een Tchaikovsky, een Scholz. Zeker met die Scholz kan je heerlijk de vrijdagnamiddag inleunen.

trompetiste Lucienne Renaudin-Varie samen met Ludwig en Berlage saxofoonkwartet met Copacabana. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit het pianoconcert van Bernard Scholtz door Simon Callaghan samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra. Het blijft een interessante discussie. Wanneer komt muziek het best tot zijn recht? Op cd of live? Ik zit vaak in het kamp cd, omdat ik dan niet afgeleid ben. Het zij door kuchende mensen of de gekruikte blues van de cellist of de wat afwijkende stokhouding van de violist. Maar afgelopen woensdag was ik bij een optreden van het Belcha Quartet bij de Zeister Muziekdagen. En ik dacht het stuk dat ze speelden te kennen. Ik heb het nota bene ooit zelf gespeeld. Maar het was net alsof ik het voor het eerst hoorde. En dat kwam natuurlijk door hun spel, hun timing, hun interpretatie. Maar ook omdat ik het zo goed kon zien aan hun dynamiek, aan hun lichamen, aan hun oogopslag, de blikken naar elkaar. Soms ernstig, guitig, dan weer liefdevol. Eigenlijk zag ik toen pas hoe dat kwartet eigenlijk in elkaar zat. Het was net alsof de tekening van de muziek ineens relief kreeg. Alsof ik door hen te zien de muziek eindelijk begreep. Dus ik zit weer even in kamp live. En ik heb de opname van dat concert, dankzij de lieve collega's van de NTR. Ik hoop heel erg dat jij nu het relief dat ik zag er doorheen kunt horen.

live registratie van het tweede strijkkwartet van Beethoven. Eerste deel eruit door het Belcha Quartet. Opgenomen afgelopen woensdagavond bij de Zeister Muziekdagen. Opname van de NTR. De hele opname is te horen op NPO Klassiek. Dat is een aanrader. Avondconcert. En als je in de gelegenheid bent, ga daar nog even heen naar die Zeister Muziekdagen. Want dan, ja, in mijn ervaring zie je eigenlijk pas echt wat je moet horen.

0: Vox Luminis zong een motet van Johann Michael Bach. En daarvoor hoorde je de waanzinnige Pablo Barragán en het Frans Liszt Kamerorkest met muziek van Zoltán Kodály. Zometeen...
1: Okay.

0: Milos Karadzic en het London Philharmonic Orchestra met het eerste deel uit het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout op NPO Klassiek.
0: Ik ben volledig in de ban van Tinto de Verano. En dan zeg jij misschien, ja, Jet, dat is echt zo 2025. En zeg ik, ja, dat weet ik inmiddels. Maar dat jaar lag ik gewoon heel lekker, warm, rustig onder een steen. En nu heb ik het alsnog ontdekt en dacht ik, ja, misschien lag jij daar ook wel. Dan wil ik het je niet onthouden. Daarom hier het recept. Nou ja, recept. Het is eigenlijk het mengen van rode wijn. Eenvoudige rode wijn, doe niet te ingewikkeld. En Fanta Limon of Sprite of iets aanverwants. En zeg je, wat zeg je nou? Rode wijn met frisdrank? Ja. En ijs, dat is ook essentieel. Nou, dan vraag jij je natuurlijk ook af, wat luister je daarbij? Letterlijk rood van de zomer. Nou, dan denk je natuurlijk aan de zomer van onze enige echte Red Hat, onze rode Vivaldi. Maar dan wel met een bubbeltje, met een gazeuze van deze beesten. Proost.

Red Priest, zo heette deze fantastische muzikale beesten. Die het eerste deel uit de zomer speelde van Vivaldi. Ook wel Tinto Verano van de muziek genoemd. Althans, zo luister ik er nu naar. Even een poll voordat ik straks Formule 1 muziek ga draaien. Ben je een liefhebber of ben je een verafschuwder, hater, afkeurder? Of neutraal. Ik wil even polsen wat het gevoel is. Tot die tijd is dit muziek van Ambroise Thomas. Uit zijn Raymond, Le Secret de la Reine. Geen idee wat het secret is. Door Les Siècles. Onder leiding van het toen nog niet gecancelde François Xavier Roth. Tot zo.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek.
2: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
1: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
2: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert. Morgen om 9:15 bij Avro Tros op NPO 2.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime agenten en Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het wapendepot in de gaten hield. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre in Noord-Brabant. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regen het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij een graad of 20. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. 2 muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, morgen om 9:15 bij Avro Tros op NPO 2.
4: Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.

Het Freiburger Barokorkester speelde een deel uit de tafelmuziek van Georg Philipp Telemann. Jongens, het gaat gebeuren.

voel gewoon nu al de adrenaline. De G-krachten all over the place. Dat keiharde geluid. De uitputtingsslag waar je getuige van bent. De zoektocht naar de perfecte balans. Hopen dat niemand vals speelt. En dan dat gierende tempo. Is snelheid waardoor je het amper kan volgen. En Max, die er gewoon bij is. Net als Janine en Julian en Misha. Het gaat beginnen. Sjos.

hard, snel en dus heel veel op die G-snaar, die G-krachten. Je hoorde Janine Jansen, Julian Rachlin, Maxim Rizanov en Misha Majski. Het is een opname van het ICFU uit 2005. Deel uit het 8e strijkkwartet van Shostakovich. We gaan heel even een kleine pitstop maken met Mahler.

0: behagelijk. Hemels. Ze behaaglich, dat himmlische leven. Zo wordt dit vierde deel genoemd van de vierde symfonie van Mahler. Je hoorde Ellie Ameling zingen samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout op NPO Klassiek.

0: De leeftijd om naar Jurassic Park te mogen kijken, volgens de kijkwijzer, die is opgeschoven in de loop der tijd. Dat vond ik wel grappig. Wat vroeger blijkbaar niet eng was, wordt nu eng ervaren. Of we hadden gewoon geen idee van kinderangsten. Het was Jurassic Park van John Williams. En daarvoor hoorde je het derde deel uit het tweede pianotrio van Louise Farenc door Alexandre Pascal, Eloise Luzzatti en Celia Onetto Ben Said. Even een kleine voorbehoud op mijn uitspraak.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Luister, wat ik vanochtend ineens hoorde.

Bonsoir van Debussy en een bewerking van Paul Bourget. Je hoorde sopraan en ukulelist, ik weet niet hoe het zegt, Agathe Pera en Pierre Cussac. Die hebben een heel album gemaakt met ja, een beetje chansonachtige versies van klassiekers. Op dit album, zegt ze zelf, vertalen we het plezier dat we voelen als we samen met elkaar spelen. Nou, ik voel het helemaal. En ik verheug me op dat hele album. Dat komt op 16 september uit. Zet dit gewoon in je agenda. Dit is iets om je op te verheugen. Het heet Je chante la nuit. Bon.

0: Ab de Laser van Henry Purcell. Je hoorde tafelmuziek onder leiding van Jean Lehmann.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Nog één? Ja, nog één. Dit is zo'n fijne nieuwe milonga. Even dat weekend invoelen. Is dat een woord?

Twee jaar geleden bracht Daniel Trifonov al het album My American Story North uit. Maar nu komt hij met het zuidelijke vervolg, Mi Historia Americana Sur. Vanaf 2 oktober ligt dat album in de winkel, maar nu komen er alvast wat Amuse Gueule. En dit was Milonga van Alberto Ginastera. Ik heb zin in het hele gerecht.

delen uit de Dolly Suite van Fauré door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Jean-Pascal Tartelier. Zometeen ga ik weer even dat heerlijke archief in van Vrij Spel. En weet je het nog? Wie op dit thema varieerde?

Ja, Frederica, jij hebt het goed. In de NPO Luister-app schrijft ze Anna Fedorova. Dat klopt, januari dit jaar was ze bij mij te gast in mijn allereerste vrijdagshow. En toen maakte zij een vrijspel op deze muziek van Jan Tiersen bij Amélie. Hoe die vrijspel ook alweer klonk, het was echt spectaculair. Maar ja, dat krijg je met zo'n concertpianiste van formaat. Dat hoor je zo meteen. Dit is tot die tijd muziek van Tchaikovsky. Het is een wals. Verder zeg ik niks. Maar doe mee.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt de eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de Europese Unie niet zulke ingrijpende besluiten nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië. Ze worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans zagen de eerste 20 minuten van de wedstrijd alleen haperende beelden. Ook klaagden veel kijkers dat het begin niet te zien was. Dan nog het weer. Vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert morgen om 9:15 bij Avro Tros op NPO 2.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
4: Goedemiddag, welkom terug.

0: Oxford Street uit de suite London Again van Eric Coates.
1: Vrij spel.
0: In de aanloop naar het nieuwe vrije spelseizoen, over 2 weken gaan we weer beginnen, ga ik terugkijken, of terugluisteren eigenlijk, naar die prachtige vrijspellen die we al hebben beluisterd. En vandaag ga ik terug naar de eerste vrijspel van dit seizoen in januari. Toen we net begonnen waren met Jets Vrijdagshow. En toen de geweldige pianiste Anna Fedorova bij mij te gast was. Zij heeft een vrijspel gemaakt op Amélie van Jan Tiersen. En ze liet zich daarbij inspireren door het toen net afgebrande of in brand gevlogen Vondelkerk. Ze maakte een combinatie van een begrafenismars, een tango, een explosieve chaos en een melancholische herinnering. De herinnering aan Anna Fedorova's vrij spel. Amélie.

Duco die stuurt naar de NPO Luister-app. Wat fijn, zegt deze reprise. Destijds gemist, heerlijk. Ja, dat is de reden dat het eigenlijk ook soms wel goed is, hè, om even weer stil te staan bij wat je al hebt, voordat je weer streeft naar meer. Dit was de Vrij Spel van Anna Fedorova op muziek van Jan Tiersen bij de film Amélie. En denk je, ja, ik wil eigenlijk meer terugblikken, want misschien heb ik ze niet allemaal meegekregen. Zeer de moeite waard. Op onze site nploklassiek.nl/vrijspel vind je alle fragmenten van de hele geschiedenis Vrij Spel. Dat is inmiddels 8 jaar. Ja, het is schat hemeltje rijk. Dat is het.

0: Bulalo van James Burton, gezongen door The King's Singers. En daarvoor hoorde je het residentieorkest met het eerste deel uit de vijfde symfonie van Schubert.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je

0: Juba, derde deel uit de derde symfonie van Florence Price door het Philadelphia Orchestra, onder leiding van Yannick Nizet-Tsiggen.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek.
0: Zullen we naar de bios?
1: De filmmuziek top 3.
0: Nee, ik moet nog heel veel dingen doen. Ik heb eigenlijk al heel veel plannen. Nou, weet je wat? Ik neem gewoon de filmmuziek even met je door. Want er is weer zo ongelooflijk veel moois en nieuws gecomponeerd. Het zijn geen covers, het zijn gewoon allemaal wereldpremières. Ik heb de mooiste filmmuziek voor je uitgezocht. En dit is mijn top 3. Om te beginnen, Paw Patrol, The Dino Movie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje bang. Want bij Paw Patrol denk ik al snel, als er een probleem is in Aventurenbaai, kwam een Rider in zijn pups. Maar componiste Pinar Toprak die heeft een eigen idioom erbij gepakt. Ja, denk honden en dinosauriërs. En wat heeft de mens dan nog meer nodig? Ook de moeite waard is de muziek van Jeff Russo bij de film Cape Fear.

Ja, ga er maar aan staan. Want Jeff Russo die moest in de voetsporen treden van eerdere Cape Fear soundtracks van Bernard Herrmann en Elmer Bernstein. En de makers en producenten, Martin Scorsese en Steven Spielberg, hadden ook nog even aan Jeff gevraagd van ja, het is wel leuk als die muziek thema's krijgt in jouw nieuwe soundtrack. Ja, wat moet je dan? Wat moet je dan? Nou, Russo heeft geprobeerd als een soort brug tussen de generaties te componeren. En dat resulteert dus in deze muziek.

Het is sowieso echt fascinerende muziek. En als je een liefhebber bent van die oudere soundtracks, zeer de moeite waard om even te beluisteren. Mijn favoriet van deze week is muziek van John Lann bij Grantchester. Deze week uitgebracht.

John Lann zou je ook kunnen kennen van Downton Abbey, waar hij de soundtrack voor schreef. En wat bijzonder is, is dat hij de muziek benadert als persoonlijke drama's. Niet als een misdaadserie, wat dat Grantchester is. Maar hij zoekt vertwijfeling, morele spanning, schuld, rouw. Het maakt het, wat mij betreft, echt de moeite waard. En in zijn geheel laat ik even horen Miracles van John Lann.

Miracles van John Lunn. Nieuwe filmmuziek, of eigenlijk, het is net uitgebracht, zo moet ik het zeggen, bij de serie Grantchester. Ik heb hem toegevoegd, samen met die muziek van Jeff Russo en die muziek van Pinar Toprak, aan de lijst met alle nieuwe filmmuziek die ik draai in Jets Vrijdag Show. En een link naar die lijst vind je op onze site, heerlijke site, npoklassiek.nl/jet.

reed dus in Portugal op een gegeven moment achter een vrachtwagen. En daar stond op João Pires. Dus ik dacht, zou dat de broer van Maria zijn? Of is João Pires zeg maar een beetje de Jansen van Portugal? Dat weet ik eigenlijk niet. Dit was in ieder geval Maria op de piano. Niet achter het stuur, maar wel in de lead. In de arabesque voor piano van Schumann. En nu we toch zo lekker in die arabesque staan, voel je het een beetje in je liezen. Gaan we gewoon even door met balletten. Ja. Gaan we.

de Dans van de Suikervee en de Dans van de Rietfluitjes uit de Notenkraker van Tchaikovsky. Het wordt een beetje een dansshow. Het is ook wel eigenlijk een stille ambitie, maar ik heb nog een lekkere zing.

0: Ja, en ik heb natuurlijk goed nieuws. Want terwijl je naar Django Reinhardt luisterde door de Rosenberg, is het weer zover. 5 in de klok en daar is Maartje Stok. Maartje is nu binnen. Yay! En dat betekent, een weekend gaat beginnen. Sorry, Maartje Stokkers, ik heb je gemist. Wat fijn dat je er weer bent.
1: Nou, vind ik ook.
0: Heb jij een fijne vakantie gehad?
1: Heerlijk.
0: Ja?
1: Heerlijk, ja. Ik heb straks, wilde ik in de uitzending nog heel eventjes een klein beetje mijmeren over hoe het nou eigenlijk zit met die echtscheidingspiek, hè, na de zomervakantie.
0: Ja, ik hoor het. Ja. Ja. Hoe staat het bij jou ervoor? Ja.
1: Goed hoor, goed. Dus ja? Niemand hoeft zich zorgen te maken.
0: Oké. Het is nog een leven. Yes. Maar vast mensen die luisteren, die denken, ja, dit geldt wel een beetje voor mij.
1: Ja, ik denk het wel. Okay. Ja, dat is toch... Het is soms de laatste strohalm, hè, die zomervakantie. Dan ga je met z'n allen in een...
0: Mensen denken, ik neem een kind of ik neem vakantie, dan is het te redden. Maar dat is meestal niet zo, hè?
1: Nee.
0: Integendeel.
1: Het is juist the way out.
0: Ja. Het haalt ook het slechtste in de mens soms naar boven, toch?
1: Ja, dat
0: we eerlijk zijn.
1: Ja. Daar kan ik ook zeker over meepraten.
0: Leuk. Ga jij dat delen zo met muziek?
1: Ja.
0: Het is echt een reden om aan je radio gekluisterd te zitten. Ja. Ik verheug me erop, Maartje. Fijn dat je er weer bent. Ja, ik heb als brug naar echtscheidings langs de afgrond scherende situaties een concert was van Glazounov. Ja, valsen kun je ook in je eentje. En troostrijken, wat ik erover kan zeggen.
1: Vaker iets in je eentje doen.
0: Dat is sowieso echt een goed idee.
1: Ja, dat is de redding volgens mij.
0: Ja. Mooie gedachte om alvast dit weekend in te gaan. Ik wens je een heel fijn weekend thuis. En veel plezier met Maartje. Dag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek.
2: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerden en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
1: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray in Limburg is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het sein brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. En in een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn nog steeds massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is onbekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en actrice Liz Hurley moeten miljoenen euro's betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 11 miljoen euro, heeft de rechtbank in Londen bepaald. En dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achter niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer, bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen er aandacht voor, maar niet altijd met succes.
2: Alsof je je vrouw mag vermoorden, omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
0: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55, NTR, NPO 2.
3: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Maartje Stokkers.
6: Goedemiddag en hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Het is vrijdag 21 augustus en vandaag vertel ik je onder meer het volgende. De Roemeense sopraan Ileana Cotrubas is overleden. Een wereldster wier carrière ooit gelanceerd werd in Den Bosch. En wat heeft het huwelijk tussen Richard Wagner en zijn vrouw Cosima te maken met een dubbelfuga van Bach? En dit weekend in première bij de BBC Proms een fagotconcert van een 98-jarige componist. Dat en meer zometeen. Hier is alvast een fagotconcert van een inmiddels 348-jarige componist.

Dat was fagottiste Sophie Dervaux. Zij is solo-fagottist van de Wiener Philharmoniker. En hier speelt ze met La Folia Barok Orkester. Wat een lekkere onderlaag hebben die, heeft dit orkest. Heel fijn, die bassectie. Het is een album dat vandaag is uitgekomen met fagotconcerten van Antonio Vivaldi. Sopraan Iliana Kotrubas is gisteren overleden op 87-jarige leeftijd. Ze maakte in de jaren 70 furoren in de grote operahuizen van Europa en Amerika. Kotrubas werd geboren in Roemenië, maar haar springplank stond ook een beetje in Nederland. Op haar 26e won ze het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch. Een opstapje naar haar eerste optredens in het buitenland. Legendarisch was haar invalbeurt in het operahuis La Scala in Milaan. Ze werd op het allerlaatste moment gevraagd om in te springen in Puccini's opera La Bohème. Pas een kwartier voordat het doek opging, arriveerde Kotrubas in het theater. Maar op het podium wist ze het publiek en de critici compleet omver te blazen. 2 jaar later volgde haar debuut in de Metropolitan Opera in New York, waar ze 50 keer zou staan. Ook in Nederland was Kotrubas te horen. Ze kwam regelmatig terug naar Den Bosch voor liedrecitals en ze soleerde bij het Concertgebouworkest. Op haar hoogtepunt gold ze als een van 's werelds beste sopranen en sommige van haar opnames kregen bijna een cultstatus onder opera-liefhebbers. Met deze voorop, Iliana Kotrubas in de rol van Violetta in La Traviata van Verdi.

0: De cabaletta Follie Delirio Vano Casto uit La Traviata van Verdi. Je hoorde Iliana Kotrubas als Violetta. Zij overleed gisteren op 87-jarige leeftijd. En verder hoorde je als Alfredo Placido Domingo met het Bayerische Staatsorkest onder leiding van Carlos Kleiber. Hebben wij al iemand voor de ANWB Verkeersinformatie? Yes, daar is Edwin Gerritsen. Ha, Edwin.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Er staat 180 kilometer file. De files worden alweer wat korter. De meeste staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste file staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen is de vertraging 20 minuten.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

vers van de pers, dit album van topviolist Anne-Sophie Mutter en muzikale vrienden. American Tunes heet het. Muziek van twee Amerikaanse componisten staan erop. Dit was het pianotrio van Andre Previn, of een pianotrio van hem. Het eerste deel daaruit hoorde je, Spirited, bezield, en dat was het. Deze zomer nemen we in Podium een kijkje achter de schermen van de grote klassieke muziekfestivals in Europa. Dit weekend treedt het Rotterdams Philharmonisch Orkest op bij het Grafenegg Festival in Oostenrijk. Eerder deze week volgden we hun voorbereidingen. Vanavond is het zover, ze reizen naar Wenen. Een hele klus voor Daniel Rozenquist. Hij is de manager internationale tournees van het Rotterdams Philharmonisch. En hij schrijft erover in de blog op onze website en hier een deel daaruit. Ik citeer dus. Een tournee begint voor mij vaak al maanden, soms jaren, voordat de muzici daadwerkelijk in het vliegtuig stappen. Ik zorg voor het reisschema, de hotels, instrumententransport. Niet alleen voor muzici, maar ook stafleden en solisten. En ik regel allerlei bijeenkomsten rond de concerten. Het mooie aan een tournee is wat je onderweg tot stand brengt. Je verbindt mensen, steden en landen met elkaar. Een van de meest spannende momenten in mijn 17 jaar als tourmanager was tijdens een tournee naar de Verenigde Staten. Door een enorme sneeuwstorm kwam een deel van het orkest

best pas 5 minuten voor aanvang van het concert aan in New York. Nou, bij Graveneck gaan we spelen op een fantastische buitenlocatie in Wenen, de Wolkenturm. Als we zo'n plek in Rotterdam hadden, bijvoorbeeld in het Euromastpark, dat zou toch geweldig zijn? Nou, de volledige bijdrage met foto's van tourmanager Daniel Rozenquist van het Rotterdamsviool is te lezen op onze website npoklassiek.nl/podium. Het orkest vertrekt vanavond om morgen en overmorgen op te treden bij het Graveneck Festival. Het is de laatste keer voor Lahav Shani als chef-dirigent. Ze spelen onder meer Brahms' tweede symfonie, die ze afgelopen seizoen nog in eigen huis speelde. En de NTR was daarbij.

Dat was het tweede deel uit de tweede symfonie van Brahms. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Lahav Shani. Het was een eigen opname van de NTR voor NPO Klassiek. Ja jongens, kunnen jullie meezingen? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Nee, ken je het niet? Ik zie allemaal glazige blikken hier. Oh wel, zeker wel. Liedje van Gerard Cox natuurlijk. En ja, het is voorbij. We gaan weer van warm naar koud, van droog naar nat, van gezond naar ziek en van samen naar alleen. Want na de zomervakantie is er een piek in echtscheidingen. De vakantie deed niet wat hij moest doen. Hij lijmde niet, hij verbroederde niet, hij romantiseerde niet. Je moest en zou met kinderen, een hond en een hamster de auto in om duizenden kilometers te gaan rijden. Stoppen voor de hond, want die moet een plas. Stoppen voor mama, want die moet ook een plas. Weer stoppen voor de hond. Stoppen voor de ruziemakende pubers in de hoop dat een ijsje nog altijd de ultieme vredespijp is. En op de plek van bestemming is het te heet, te nat, te veel algen in het zwembad, blauwzuur in het meer, de rivier te laag voor een kano, de heuvel te hoog voor een gezellige wandeling. Met pubers is meestal niets echt gezellig, trouwens. En als alle parameters wel meezitten, zit je uiteindelijk alsnog met z'n allen op een broeierig kluitje. De perfecte voedingsbodem voor irritaties en uitbarstingen. Kortom, na de zomervakantie is de desillusie hoog en daarmee het aantal echtscheidingen ook. Steeds vaker lees je dat het ideaal van op vakantie gaan met je gezin, dat je dat ook niet moet idealiseren. Ga apart van elkaar. Sluit later aan. Het gezin als hoeksteen van de samenleving? Prima. Maar dan gemetseld met het zachtere mortel en niet met cement. Dat moet Joseph Haydn ook gedacht hebben. Die was enorm verliefd op het meisje Therese, een privéleerlinge van hem. Maar haar ouders hadden al bedacht dat zij het klooster in moest, waarmee ze Haydn opzadelden met haar zus Maria Anna. Het duurde 5 jaar voordat Haydn overtuigd was. En dat zegt misschien al genoeg. Hij was totaal niet aangetrokken tot Maria Anna. En zij niet tot hem. Ze leefden totaal langs elkaar heen. Ze hadden geen interesse in zijn muziek. Zij gebruikte zijn partituren als bakpapier. Grappig. Scheiden mocht een katholiek echtpaar in de 18e eeuw niet. Ja, dus dan stort je je maar op je werk. En een buitenechtelijke affaire. Haydn heeft wat dat betreft net zoveel boter op zijn hoofd als Maria Anna. Hij had romances met verschillende vrouwen die allemaal meer passie in hem opwekten dan Maria Anna ooit had kunnen doen. Zo is hij waarschijnlijk de biologische vader van 2 zoons die Luigia Polzelli kreeg. Zij was zangeres aan het hof van Esterhazy, waar Haydn werkte. Ze was niet een heel goede zangeres, hoor. Dus Haydn bewerkte aria's die te moeilijk waren. Of hij schreef ze gewoon, zeg maar, zelf. Maar ja, we hebben nog altijd geen antwoord op het scheidingsprobleem. Niet meer trouwen? Of toch dat open huwelijk? Of gewoon wat vaker apart op vakantie?

De concertaria Signor Voi Sapete van Haydn. Nuria Rial zong het met l'Orfeo Barok Orkest onder leiding van Miki Gaik. Female Friday, dat is onze rubriek op vrijdag. De vrijdagsvrouwen, componistes die we in de spotlight zetten. En hier is muziek van Girn Kreid. Ik weet niet zo goed hoe je haar naam uitspreekt. Het is een Keltisch geïnspireerde naam. Ze was Brits, ze was pianist, altviolist. Ze wisselde twee keer van naam, want dit is niet haar echte naam. En haar carrière gooide ze net zo vaak om. Ze werd geboren als Gladys Mary Cohen. En ze veranderde haar naam toen ze ging studeren aan de Royal Academy of Music. Piano spelen ging na een ongeluk en een geblesseerde hand niet meer. Op haar 45ste scheidde ze van haar man, ging zich Girne van Zuilen noemen en richtte een zanglespraktijk op. Weer later verhuisde ze naar Frankrijk, waar ze twee boeken uitgaf over wijn en eten, want ze was daar echt een kenner geworden op dat gebied. Nou, een heel uiteenlopend levensverhaal dus. Verbazing dan ook bij haar twee zoons toen na haar dood haar vioolconcert uit 1932 opdook.

0: Het derde deel uit het vioolconcert van Girnkreid. Of Kreet, ik weet niet, het is een Keltische naam, een alias van Gladys Mary Cohen. Je hoorde hier violiste Geneviève Laurenceau met het Orchestre de Picardie onder leiding van David Niemann. En een van de vele vrouwelijke componisten dus, Girnkreid, van wie je bijna nooit meer wat hoort. En die hebben toch echt geweldige muziek geschreven. De afgelopen maanden haalden we wekelijks een vrouwelijke componist uit de schaduw in onze rubriek Female Friday. En al die verhalen zijn terug te horen op npoklassiek.nl/Female Friday. Misschien doe je daar ook nog wat inspiratie op als je wil gaan stemmen voor de top 400. Oké, we gaan kijken naar de files. Edwin Gerritsen, is de stress na de vakantie alweer begonnen?
1: Ja, nou, het neemt alweer af, gelukkig. Er staat nu nog 90 kilometer file. We komen van ruim 200. En de langste file die vinden we op dit moment op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen is de vertraging een kwartier.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

Het tweede deel uit Beethovens tweede strijkkwartet van opus 18. Je hoorde het Belcha Quartet. En dit mooie kwartet opende laatst de Zeister Muziekdagen. Het is de 37e editie van dit Kamermuziekfestival inmiddels. Genoeg concerten om te tippen. Ik ga er twee uitlichten. De Zeister Muziekdagen wil jong talent verder ontwikkelen met een uitgebreid programma voor strijkkwartetten. De geselecteerde kwartetten spelen een verrassingsconcert. Nou, de locatie staat dan wel alvast, het prachtige Kasteel Amerongen. Dat is zondag om 8:00 s'avonds. En een dag eerder, op zaterdag, speelt het Isidore String Quartet Joseph Haydn en Johannes Brahms. En ook een gloednieuwe compositie van Billy Childs. Werk van hem speelde het Isidore Quartet 2 jaar geleden nog op de Nationale Televisie in Podium Klassiek. Morgenavond hoor je ze om 8:00 in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. En vanavond speelt het Karel Kraaienhof Quartet een concert met muziek van Astor Piazzolla. Dat is al uitverkocht, helaas. Gelukkig voor de thuisblijvers hebben ze ook al eens een studioopname gemaakt.

El Desbande van Astor Piazzolla door het Karel Kraaienhof kwartet. Zometeen na het nieuws van 6 uur nemen we een duik in de jazz van de Roaring Twenties. En horen we hoe die jazz ook de klassieke muziek beïnvloedde. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. En in het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar die schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Achterhaald moet kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus en na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven. Het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet een boete betalen van $90.000. En ook Nahuel Molina kreeg die boete en 7 wedstrijden schorsing. Daarnaast krijgt de Voetbalbond van Argentinië een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Ja, stop. Dit stuk.
3: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.

Lady Be Good van George Gershwin. Je hoorde Benny Goodman en zijn orkestra. Deze zomer gaan we in Podium elke dag, na de klok van zessen, een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues en de invloed die dit had op de gecomponeerde muziek. Dit was klarinetist Benny Goodman. Het is ook een beetje Benny Goodman week, want we hoorden hem al vaker de afgelopen dagen. Maar Goodman was dan ook wel dé muzikus die thuis was in de jazz en in de klassieke muziek. Zometeen horen we het stuk dat de Franse componist Francis Poulenc voor hem componeerde. Nu eerst twee nummers van de best verdienende artiesten in de jaren 20 ter wereld. Zangeres Miss Tinguette. Want weliswaar klonk er overal jazz in Parijs. Frankrijk was en is natuurlijk ook het land van de chansons.

Je cherche un miljonair en daarvoor Mon Homme, gezongen door Miss Tenguet uit de Roaring Twenties. En Poulenc schreef zijn klarinetsonate voor Benny Goodman. Dat stuk ging pas na Poulenc zijn dood in première in 1962. Met Benny Goodman uiteraard. En ook Leonard Bernstein, die begeleidde Goodman. Hier hebben we Paul Meyer op klarinet en Eric Lesage piano in die klarinetsonate van Poulenc.

0: Dat waren delen 2 en 3 uit de klarinetsonate van Francis Poulenc. Je hoorde Paul Meyer, klarinet, en Erik Lesage, piano. Verkeersinformatie. De files, Edwin Gerritsen, zijn die al opgelost? En zo ja, kun jij dan al naar huis?
1: Nou, op de meeste plaatsen wel, Maartje. Er staan er nog maar 2. Op de A58 Breda richting Tilburg voor Tilburg Centrum West, een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

Dat was een deel uit een fagotconcert van Vivaldi. Zijn nieuw album van Sophie Dervaux. Zij is solo-fagotiste van de Wiener Philharmoniker. En nu heeft ze dit album uitgebracht met het La Follia Barokorkester. 98 jaar oud en nog altijd componeert ze. De Schotse Thea Musgrave. Zondag is de première van haar fagotconcert bij de BBC Proms in Londen. Out of Darkness heet het werk, waarin ze haar hoopvolle levenslessen deelt. Ik quote, het licht in de tunnel komt altijd terug. Soms moet je jaren wachten, maar het komt terug, zegt de 98-jarige componist tegen The Guardian. Het fagotconcert van Musgrave is live te beluisteren via de website van BBC Radio 3. Zondag om 12 uur, 's ochtends, Nederlandse tijd. Thea Musgrave is nog niet klaar met componeren. Volgend jaar is de première van haar opera Orlando, naar het gelijknamige boek van Virginia Woolf. Tegen The Guardian vertelt Musgrave over het componeren op deze hoge leeftijd. En ze zegt onder andere, I've got to this age. And from now on, I'm going to do what the fuck I want to do.

Muziek van de inmiddels 98-jarige componiste Thea Musgrave. Je hoorde hier het derde deel, Nostalgia, uit haar stuk Night Windows. Nicholas Daniel, hobo en Hugh Watkins, piano. En morgen hoor je in de BBC Proms de première van het fagotconcert van Musgrave. Julius Katchen wordt gezien als een van de grote pianisten van de 20e eeuw. Deze week in podium zijn gouden opname, want afgelopen weekend zou hij zijn 100ste verjaardag hebben gevierd. Maar zover kwam het bij lange na niet, helaas, want Katchen stierf al op zijn 42e aan kanker. Na zijn dood zei een bevriend componist in een interview: Julius Katchen heeft zijn leven lang keihard gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat Julius, net als Baudelaire, 3 levens in 1 heeft geleefd. Toen hij stierf was hij dus geen 42 jaar oud, maar 126. Nou ja, dat harde werken hield hij tot het einde toe vol. Eind jaren 60 werd bij Katchen de ziekte leukemie vastgesteld. Maar hij bleef concerten spelen en opnames maken, ondanks zijn steeds zwakkere gezondheid. In december 1968 trad hij voor het laatst op, een paar maanden voor zijn dood, samen met zijn favoriete dirigent István Kertész. Op het programma stond het pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. En bijzonder is dat ze het stuk 2 weken daarvoor nog hadden opgenomen. Een Amerikaanse recensent schreef daarover: ik heb het concert voor de linkerhand nog nooit met zo'n verbluffend zelfvertrouwen horen spelen. Een ongelooflijke prestatie als je bedenkt dat Katchen al ernstig ziek was hier.

Dat was het pianoconcert voor de linkerhand van Maurice Ravel. Je hoorde Julius Katchen met het London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész. Een opname van eind november 1968 in de Kingsway Hall in Londen. In de rubriek Zomerliefde leest Podium elke dag over het liefdesleven van een componist. Deze week de brieven en dagboekfragmenten van Richard Wagner, geschreven aan zijn toen nog minnares Cosima de Flavigny. Wagner is er kapot van dat Cosima getrouwd is met dirigent Hans von Bülow. Iets wat hij de vader van Cosima, Franz Liszt, kwalijk neemt. Gisteren lazen we daarover. In het dagboekfragment schrijft Wagner verder over hoe er maar geen einde aan komt aan de affaire met Cosima. Hij spint een hele metafoor uit over het leven dat zich de hele tijd maar herhaalt. Het is een lekker staaltje romantiek voor iedereen die van muziektheorie houdt. Opgetekend dus door Richard Wagner in zijn dagboek op 10 september 1865. Daar komt hij. Het normale leven is een kanon. Eén thema dat zichzelf precies herhaalt. Een karakter dat altijd hetzelfde blijft. Bij een fuga blijft het thema hetzelfde, maar er zijn andere melodieën die helemaal vrij zijn. Het thema van de fuga schijnt zo altijd in een ander licht. Het thema wordt korter, dan weer langer. Het moduleert. Het verloop van een fugathema laat zich niet tevoren bepalen en eindigt pas door de pedaaltoon van de dood. Bij een dubbel fuga van Bach zijn er twee thema's altijd even herkenbaar en belangrijk. Dan is het leven ten volste geleefd. De thema's vervlechten, gaan uiteen en verenigen zich als een dans. Alleen het stuk blijft uiteindelijk hetzelfde. Veel variatie, maar altijd herhalend. En wij tweeën leven in zo'n prachtige dubbelfuga.

0: Je hoorde Xiaomei, piano, met het zevende deel. Een gigue uit de vijfde partita voor clavecimbal oorspronkelijk van Bach. Het is een dubbelfuga. En Richard Wagner vergeleek zijn liefde voor Cosima, toen nog een affaire, met een dubbelfuga van Bach dus. Een prachtige dans, maar ook steeds herhalend. Er komt geen einde aan de affaire, denkt hij. Een mooi leven, maar ook een weemoedig leven. Uiteindelijk weten Richard en Cosima uit die mal van de dubbelfuga te breken, want een paar jaar later trouwen ze. Dit was Podium. Voor vandaag dan in elk geval. Alle informatie vind je op npoclassiek.nl/podium. De speellijst bijvoorbeeld en alle mooie zomerliefdes en de brieven. En dan hebben we straks Opium met Brecht van Hulten. Dag.
1: NPO Klassiek.
2: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
1: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Morgen vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in Midden-Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18 jaar. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes en dat mag niet.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas en dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene die erover over wie het gaat, moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen beschademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, de wethouder en de gedupeerden waren daar ook om met andere inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er nu veel meer files dan normaal op de A50. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
10: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
9: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:55, NTR, NPO 2.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Brecht van Hulten.
13: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur cultuur hier op NPO Klassiek. Wat leuk dat je luistert.
14: Wat hebben we voor je in petto? Nou, rond 19:30 gaan we eerst naar Friesland voor een culturele weekendtip van onze ambassadeur Siert Smit. En zoals elke vrijdag deze zomer herhalen we een van de vele gesprekken die we het afgelopen jaar bij Opium lieten horen. Vandaag het gesprek dat ik eind mei had met beeldend kunstenaar Anouk Griffioen over haar tentoonstelling Nu het er nog is. Die is nog steeds te zien in het Kröller-Müller Museum op de Veluwe en die is ook zeer de moeite waard. Het is de eerste museale solo-tentoonstelling van deze Rotterdamse kunstenaar. Zij heeft een grote fascinatie voor natuur, herinnering en vergankelijkheid. En maakt grote, vaak wandvullende tekeningen in houtskool. Je stapt als kijker soms letterlijk haar wereld in.

0: Dat was Fatherhood uit de film The Tree of Life, gecomponeerd door Alexandre Desplat. En dat vormt een mooie opmaat naar Nu het er nog is. De eerste museale solo-tentoonstelling van de Rotterdamse kunstenaar Anouk Griffioen. Voor 4 zalen van het Krullemuurder Museum legde ze plekken uit haar jeugd en haar herinneringen daaraan vast in een serie Polaroids en een 4-tal monumentale, metershoge houtskooltekeningen van boslandschappen. Van plafond tot klint. Waardoor je als kijker letterlijk in haar wereld van natuur, herinnering en vergankelijkheid stapt. Welkom, Anouk. Fijn dat je er bent. Ja, jij zei net, we zaten er al even over te kletsen, dat je nog regelmatig naar de tentoonstelling gaat. Hij staat er al een paar weken. Ja. Omdat je nog niet, bijna niet kan geloven dat het echt zo is.
1: Nou, het is zelfs nu jij zo zegt, en de eerste museale tentoonstelling, dat ik denk, oh ja, dat is ook zo. Dat je het eigenlijk gewoon vergeet. En dan er bent en denkt, oh my god, dat heb ik allemaal gemaakt. En er zijn zoveel bezoekers. Het is zo'n druk museum. Dat is echt te gek.
0: Ja, en ja. Ik begreep, jij vond het ook echt een eer.
1: Mega. Ja, omdat het is ook een museum waar ik vroeger dan naartoe ging met mijn vader op een railrunnerkaartje. En dan gingen we dan wel eens in de weekenden naar musea. Maar dat is zo'n ongekend gaaf museum. Ja, en dat de eerste kunstwerken die je natuurlijk ook kent. Van ja, wat is je lievelingswerk? Ja, nou, Van Gogh. Dus dat, ja, alles hangt daar. Dus dat je daar zelf mag hangen, dat is echt bizar. Ja.
0: Naast Van Gogh.
1: Ja, naast Van Gogh. Ja. Ja, er zei nog iemand, Van Gogh is een bofferts dat hij naast je mag hangen. Ik zei, nou.
0: Ja, maar ik begreep, je kreeg er wel een beetje de zenuwen van in het begin.
1: Zo
0: van...
1: Ja, ontzettend, ja. Ja, omdat ik wel, ik had eigenlijk een mail gestuurd om te vragen of er plek was. Omdat ik een boek wou presenteren daar. En toen zij mij ook echt terugmailde, dacht ik, oh my god, nu moet ik het ook echt gaan doen. En dacht ik, ja, maar dan wil ik eigenlijk toch wel allemaal nieuw werk maken. En dan maak ik er gewoon echt een hele vette tentoonstelling van. Ja, maar
0: want je wilde
1: zo nerveus.
0: Dus, of het goed zou komen.
1: Ja, absoluut. Absoluut, ja.
0: Want je bent toen als een dolle gaan maken. 6 maanden lang ben je gaan tekenen. Precies voor deze tentoonstelling. Ja. Lag er dan extra druk op ook?
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat... kijk, je hebt natuurlijk na zoveel jaren tekenen, weet je wel wat je doet. Dus op zich het tekenen, dat gaat me wel goed af. Dus ik heb ook niet meer snel dat ik denk, oh, deze hoort niet meer in de tentoonstelling thuis of is mislukt. Dus daar was ik op zich wel zeker over. Het is meer met hoe het in je hoofd, zeg maar, straks moet hangen in zo'n tentoonstellingsruimte en hoe het dan ook daadwerkelijk eruit gaat zien. Heel vaak heb je met tentoonstellingen van, oh, nou, ik had het eigenlijk misschien toch anders aan moeten pakken. En dat heb ik dus nu helemaal niet.
0: Het past
1: dat
0: allemaal.
1: Dat is bizar. Ja, ja, dat is echt de eerste keer dat ik denk, oh, ja, het is echt precies zoals het klopt. Ja.
0: Oh, wat fijn.
1: Moet precies zo zijn.
0: En we hebben het nu over de tekeningen. Daar gaan we zo uitgebreid nog op verder. Maar het begon met een foto. Een foto die jouw vader, die veel fotografeerde, maakte van een bospaadje. Ik meen achter jullie huis in Enschede destijds. Ik meen ook op de dag dat je geboren werd.
1: Ja, wat heel grappig is, mijn vader maakte heel veel van die fotoboeken. En er was natuurlijk ook een babyboek. En dat babyboek, dat begon eigenlijk met een foto van dat bos. En daarna was ik er pas als wurm. Op zo'n dekentje met een mutsje op. Alles is ook gedateerd. Dus het is in die week geweest dat ik geboren ben, heeft hij dus die foto gemaakt.
0: En wat triggerde die foto bij jou dat je dacht, hier moet ik mee aan de slag, hier moet ik iets mee gaan doen?
1: Nou, het is gekomen omdat ik, het begon natuurlijk allemaal met het idee om een boek te gaan maken. En als je zo lang bezig bent, dan weet je ook echt niet zo goed waar dan je boek over moet gaan. Of moet je dat dan chronologisch maken en hoe zien dan die hoofdstukken eruit? En toen dacht ik, ja, misschien moet ik meer naar de oorsprong. En waar komt het eigenlijk vandaan, die fascinatie voor de natuur nu, heel erg. En ook het fotograferen, wat ik altijd heb gedaan. En het tekenen. En toen dacht ik, ja, dat is toch bij mijn vader begonnen. Want mijn vader maakte vroeger ook al tekeningen en fotografie. Alleen, ja, het was niet helemaal de tijd om daar dan een carrière van te maken. Dus hij was heel gelukkig bij de Belastingdienst al die jaren.
0: Okay,
1: jazeker. Ja. Maar toen ben ik eigenlijk, ja, toen kwam ik dus op die foto. En ik denk, ja, misschien is dit dus een heel mooi overkoepelend verhaal door het boek heen, waardoor eigenlijk alles een beetje samenkomt.
0: Ja.
1: Heb ik een boek.
0: Dan heb je een boek, dat boek omvat jouw hele oeuvre. En daar staat heel veel in. Enorme, veel portretfoto's.
1: Insane. Ja, het is
0: een heel groot boek. Ja. Ja. En ik dacht op die tentoonstelling, waarom hangt er niet meer? maar goed, op de tentoonstelling vooral bomen en bossen.
1: Ja.
0: En jij bent dus met die foto aan de slag gegaan en kijken in het archief van je vader. Welke foto's, wat zijn dat voor plekken? En daar ben je naar teruggegaan.
1: Ja. Ja, omdat het heel tof is om eigenlijk alles wat je kent van foto's, of dat dan ook in het echt zo is. En ik dacht ook van ja, de waarde van de foto's die hij allemaal heeft gemaakt, dat zijn er natuurlijk zoveel.
0: Ja, duizenden begreep ik.
1: Ja, het zijn zoveel boeken vol. En dan is dat dan de waarde om iemand te herinneren, zeg maar? Dat je al die boeken dan maar bij je houdt? Of misschien moet ik een keer naar die plekken teruggaan, kijken of het voor mij nog waarde heeft, of dat ik me überhaupt kan herinneren dat ik daar ooit gewoond heb.
0: En wat trof je eigenlijk aan op plekken?
1: Nou, wat heel grappig. Ik ben best wel lang in Lelystad gewoond, maar we waren wel een soort pioniers. Mijn vader werkte daar bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Maar al het groen was natuurlijk heel laag en heel klein. En alles was voor je gevoel heel groot. Dus we hadden achter het huis een parkje. En dan liepen we altijd met de honden. Maar dat was natuurlijk heel klein toen ik daar weer was. En het groen was allemaal heel hoog nu. Dus ik moet zeggen dat zelfs Lelystad eigenlijk best een hele mooie plek is geworden. Ja, helemaal niet meer uit mijn beleving van kaal, beton, knikkerpotjes. Dat is
0: en toen heb jij dus zelf die plekken opnieuw gefotografeerd.
1: Ja.
0: En daarmee ben je weer aan de slag gegaan voor je tekenwerk. Hoe heb je dat?
1: Nou, omdat ik die eerste foto van mijn vader had, toen ben ik daar als eerste naartoe gegaan. Maar dat was nog helemaal voordat ik het boek eigenlijk nog niet echt in gedachten had. En toen dacht ik, het is wel tof om dat op te zoeken en te kijken hoe het er nu uitziet. En dat was zo anders en zo mooi dat ik dacht, daar ga ik een tekening van maken. Dus die tekening die was er al. En van daaruit ben ik eigenlijk doorgegaan. Omdat toen die tentoonstelling op mijn pad kwam, dacht ik, nou dan ga ik dus naar al die plekken toe. En dan neem ik gewoon de camera's mee en dan zie ik daar wel hoe het eruit ziet.
0: En waar let je dan op? Zeg maar, waar valt jouw oog op? Waar sla jij op aan als je dan op zo'n plek komt?
1: Hele zielige bomen. Natuur die niet wordt bijgehouden. Olifantenpaadjes. Enorme fan van olifantenpaadjes. Gewoon die mensen gewoon trekken ergens naartoe. Fantastisch. Ja, eigenlijk van alles. Ook vaak lagen in de natuur. Dus dat je eerst gras en dan krijg je allemaal struiken en dan bomen. En ik zie dan altijd al een foto. Dus op de een of andere manier kader ik eigenlijk alles al als een soort schilderij. En zie ik al van, oh, dit is een mooie foto. Of dit kan ik gebruiken in een tekening. Of fantastisch. Ja, eigenlijk van alles. Ook vaak lagen in de natuur. Dus dat je eerst gras en dan krijg je allemaal struiken en dan bomen. En ik zie dan altijd al een foto. Dus op de een of andere manier kader ik eigenlijk alles al als een soort schilderij. En zie ik al van, oh, dit is een mooie foto. Of dit kan ik gebruiken in een tekening. Of ja, ik kan het ook niet uitzetten.

0: Okay, misschien ja. op de terugweg zie
1: ik,
0: je nog iets.
1: Ja, ik heb nu al, ja, er zijn een paar heggen onderweg geweest. Die moeten eraan.
0: Nou ja, want dat valt mij op. Je zei het, als zielige bomen. Dat is precies wat je ziet als kijker. Ja. Het lijkt een beetje over de hoofd geziene stukjes natuur.
1: Ja.
0: Dat zeg ik niet heel mooi, maar goed.
1: Dat is heel mooi.
0: Een eenzame kale boom, een onbeduidend strookje struik.
1: Ja.
0: Wat trekt jou zo aan in die zielige natuur?
1: Ik heb
0: natuur?
1: Geen idee. Ik denk dat ik ook altijd... Want ik ben een enorme boekenverzamelaar van andere fotografen. Heel vaak als ik ergens voorbij ga, dan heb ik ook een fotograaf in mijn hoofd, omdat ik een keer ooit zo'n beeld heb gezien. Dus omdat ik zoveel input heb van andere creatieve en fotografen en ja... Dan zie ik zo'n beeld en denk, oh, dat is eigenlijk een foto, dat lijkt precies op... Dus op de een of andere manier ben je altijd bezig met beelden creëren. Ik kan
0: maar het is dus niet
1: stopzetten.
0: Zo, niet zo dat het jou op een bepaalde manier raakt van... Ach,
1: nou, soms.
0: Ach, wat een zielige boom.
1: Nou, soms wel. Ik ben ook wel... Want je moet natuurlijk op de zomervakantie met de kinderen. En dan denk ik wel, oh, dan maak ik daar wel een project van. Dus dan ga ik wel van tevoren kijken van... zijn er in die stad bomen die heel zielig zijn of... op een of andere bijzondere manier nog steeds overleven. Terwijl er geen andere bomen in de buurt staan. Dan vind ik het wel heel tof. Om dat van tevoren dan al op te zoeken.
0: Want,
1: maar
0: wat,
1: je kan mij gewoon in de
0: daar...
1: trein zetten. Dat is gewoon ook prima. Ja. Dan kom ik genoeg tegen.
0: Die overlevers, dat las ik ook in je boek. Ja. Dat jij een hang hebt naar overlevers onder de bomen. Wat spreekt jou daar zo in aan?
1: Ja, het is gekomen omdat ik met een vriendin naar Venetië was. Zij heeft een huis in Venetië. En zij... Ik dacht ook van, ja, wat kan je dan op Venetië gaan doen? Want het was voor mij ook de eerste keer. En daar waren dus een paar bomen die zo bijzonder zijn... dat ze daar al zo lang staan en zo goed groeien... maar dat je eigenlijk helemaal niet weet waar ze nou precies hun water vandaan halen. En het blijkt dat die boom zijn wortels helemaal in het leidingssysteem heeft gestoken... heel ver beneden. Maar die moet hartstikke eenzaam zijn, maar toch staat hij er nog steeds. En al die toeristen die daar de hele dag zo over die keitjes aan voorbij lopen... die zien die boom helemaal niet... Maar ik dacht, ja, maar ik wel.
0: Ja, jij zet hem in de spotlights.
1: Ik zet hem in
0: Want
1: de spotlight.
0: Dat doe je letterlijk, hè? Er zijn veel foto's in het donker genomen, volgens mij. En dan met een hele felle flitslicht.
1: Ja.
0: Wat wil jij in het licht zetten dan? Wat hoop je te vangen?
1: Nou, ik heb een keer zo'n flitslamp gekocht. Omdat ik dacht, dat is handig. Want door zo'n flits op mijn camera, maar die was ik kwijt. Maar ik weet helemaal niet hoe ik de flitslamp eigenlijk kan koppelen aan mijn camera. Dus ik kan hem eigenlijk alleen maar heel hard aanzetten. Maar dat is wel...
0: Dat is meer per ongeluk.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon per ongeluk dat ik niet weet hoe die dat hij niet
0: werkt.
1: Combineert. Ja. Dat als ik klik met de camera, dat dan dat ding niet flitst. Dus ik zet hem altijd aan. En dan verdwijnt natuurlijk het andere. Dus dan komt bijvoorbeeld de bast van een boom of de vorm van een boom... komt ineens heel erg naar voren. Dat is zo mooi. Ja, het zijn ook een soort van... Het is al heel snel heel mooi als je er een lamp op zet. Maar ja, sommigen springen er gewoon uit. En die blijven gewoon... Die moeten gewoon groot...
0: Ja.
1: En blijkbaar in een museum nu.
0: De tentoonstelling heet Nu het er nog is.
1: Ja.
0: Daar proef ik ook iets uit. Die vergankelijkheid noemde ik in het begin al.
1: Ja.
0: Het kan ook zomaar verdwijnen. Is dat zeg maar de drive om die dingen vast te leggen? Of?
1: Soms wel. Soms wel. Ik denk wel dat het vaak is omdat ik dan iets heb gezien. En dat wil ik dan toch vasthouden en meenemen. Want het is ook als ik, zoals met die vriendin in Venetië... dat zij dan eigenlijk dat allemaal niet heeft gezien. Dus zij ervaart die plek ook heel anders dan dat ik dat heb gedaan. En ik ben met haar ook in New York geweest. Zeg, ik ken die plekken helemaal niet waar wij zijn geweest... als ik die foto's van jou zie.
0: Dus, ja, omdat jij zo inzoomt natuurlijk ook.
1: Ja, op een hele andere manier, denk ik, kijk naar de omgeving. En ook nooit een heel mooi gebouw in Venetië zou fotograferen. Nee. Maar wel het onkruid wat er tegenaan groeit.
0: Precies. Die tekeningen van jou, die zo indrukwekkend zijn. Mensgroot, nou, ze omringen je helemaal. De wanden zijn helemaal bos, boom. En dan pure houtskool. Ik las in jouw boek, het is je tweede huid.
1: Ja.
0: Houtskool. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is heel mooi geschreven. Nou, maar het is omdat je... Ja, ik werk al zo lang met alleen maar houtskool. Dat je weet gewoon precies hoe het materiaal werkt. Je weet hoe het werkt... op de verschillende dragers. Dus ik gebruik soms papier, soms linnen. Maar ik weet precies hoe het uitpakt. Dus ik ben eigenlijk al een paar strepen vooruit. En ik ben soms ook al een hele tekening vooruit. Dan weet ik al, oh, dan moet er zo'n soort tekening moeten naast hangen. Dus ik heb ook nog nooit een zwart gat gehad dat ik niks te doen heb. Want ik heb
0: een zwart gat. Grappig. Je zegt zwart-wit.
1: Zwart gat.
0: Ja, nee. Omdat je natuurlijk met zwart tekent.
1: Ja.
0: Maar er zit ook heel veel witruimtes. Dus eigenlijk teken je ook met wit.

0: ziet.
1: Ja, ja. Wat? Ik vind die... Je moet natuurlijk heel veel afstand nemen als je heel groot werkt. En dan merk je dat restruimtes eigenlijk zoveel doen voor je tekening. En dat je daar gewoon soms echt niet meer aan moet komen. Ja. Ik heb in coronatijd werken gemaakt die waren helemaal zo helemaal vol. Omdat je had geen deadline. Dus ja, ik had gewoon de mogelijkheid om ze helemaal vol te tekenen. En nu dacht ik voor het museum. Ja, ik vond het heel mooi om veel meer witruimte erin te... Want anders wordt het zo overdadig ook. En ik dacht, het is ook wel een soort poëtisch of zo.
0: Ja, het is heel mooi, want de bomen zijn vaak wit. Ja. He, dus, en door één simpele contour zie je dan, oh, dat is een boom. Maar eigenlijk is de boom niet ingekleurd en zelfs niet lichtgrijs. Ja, heel bijzonder. En toch vind ik het grappig, want ik hou ook van de natuur. Maar wat ik juist van de natuur zo fijn vind, zijn al die kleuren. Ja. Maar die laat jij weg.
1: Ja, maar dat is ook omdat ik hoef geen groen te tekenen om groen te zien, denk ik. Nee, ik vind, ik kan met dat houtskool eigenlijk zoveel dat het niet uitmaakt of er dan groen in zit. En ik heb natuurlijk wel eens groen gekocht, omdat ik dacht, nou ja, dook eens een keer iets. Maar het is toch een ander soort materiaal. En ik zou dan, denk ik, gewoon al het zwart eruit halen en dan is gewoon groen mijn zwart.
0: Ja. Dan
1: en toen dacht ik, ja, dat vind ik ook geen toegevoegde waarde.
0: Nee, dan kan je net zo goed in zwart-wit. Het is indrukwekkend.
1: Ja.
0: En jij gaat dus nog regelmatig even terug om zeg maar jezelf in de arm te knijpen van, is dit echt waar?
1: Ja.
0: Je zei net, hangen ze er nog?
1: Nou, dat, ja.
0: Maar ook misschien om te luisteren wat mensen zeggen.
1: Nou, het is, dus je kan dan loop je naar binnen en dan herken ik al alle mensen die bij de balie zitten. Hallo, en ook ben je er weer? Ben er weer. En dan loop ik naar die ruimte en dan ga ik zitten op een bankje. En dan inderdaad zijn allemaal mensen aan het overleggen. Sommigen die lezen ook dan de kaartjes heel hard op voor. Houtskool op papier. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja. Nee, het is heel leuk. Ook omdat kinderen het weer heel anders beleven. Die kijken juist naar de datum wanneer het gemaakt is. Omdat ze dan denken, oh, maar die is nog niet dood. Want het is vorig jaar gemaakt. Ja. Dus dat is eigenlijk heel interessant waar ze naar kijken. Ja.
0: Nou, ik wens jou nog heel veel mooie bezoeken aan je eigen tentoonstelling. En ik hoop dat heel veel andere mensen ook gaan komen. En die gelegenheid is er. Want Anouk Griffioen, nu het er nog is, is nog tot en met 20 september te zien in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. En het boek van Anouk's oeuvre, Drawing Photography Archive, is uitgegeven bij Jap Sam Books. Dank dat je er was, Anouk Griffioen.
1: Superleuk. Veel te kort.

Tafelmuziek was dit van Georg Philipp Telemann. Je hoorde zijn trio voor fluit, hobo en basso continuo. Hier uitgevoerd door Musica Antica Köln onder leiding van Reinhard Goebel.

0: Alexandre Tarot speelde Chopinata Fantasie Foxtrot op thema's van Chopin van Clément Doucet van het album Le Bœuf sur le Toit, Swinging Paris uit 2012.
1: Opium met Brecht van Hulten op NPO Klassiek.
0: Het is even over 19:30, vrijdagavond, en dus tijd voor de weekendtip van onze cultureel ambassadeurs in het land. We schakelen naar Friesland. Daar zit Sjaard Smit, directeur van Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Goedenavond, Sjaard.
2: Ja, goedenavond.
0: Wat is jouw tip deze week?
2: En mijn tip is de Baaiers Buitenbios. Er zitten twee namen in, dus ik dacht, ik ga eerst maar even over de locatie. Het is natuurlijk een openluchtbioscoop, maar het is op een hele mooie locatie, de Blokhuispoort. En de Blokhuispoort ligt in het centrum van Leeuwarden. Was tot 2007 in gebruik als gevangenis. En sindsdien is het helemaal opgepopt, omgevormd tot culturele plek. Zitten restaurants, de bibliotheek, zitten winkeltjes, er zit van alles. Maar het gebouw is uit halverwege de 18e eeuw. Dus alleen, daar is heel veel over te vertellen. Maar alleen die locatie maakt het al de moeite waard. Maar het gaat natuurlijk over de films.
0: Ja,
2: precies. Dat is de eerste keer dit jaar. Het moet een traditie worden. Daar hebben ze 4 avonden openluchtbioscoop. En dan op het tweede binnenplein van die oude gevangenis. Het is een samenwerking eigenlijk van alle partijen die in Leeuwarden met film bezig zijn. Zowel de bioscopen als de makende kant als de archiefkant. Dus ze hebben de afgelopen 2 dagen zijn ze in de vormfilm hebben ze archiefbeelden laten zien. En vanavond en morgen laten ze korte films zien van Friese makers. Dus dat is eigenlijk heel leuk dat je meteen een wat breder beeld krijgt. Als je nou heel snel je haast, dan kan je er vanavond nog heen. Dan begint om 9:00 The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.
0: Nou, dat is een klassieker.
2: Dat is een klassieker, dat is echt een cultklassieker uit 1994. Komisch, tragisch drama, maar ook heel belangrijk geweest. Ja, het gaat natuurlijk, de naam zegt het al, over. Het zijn twee drag queens en een transvrouw die op een bus door de Australische Outback reizen. Maar dit was sowieso op die plek al, maar 94 was natuurlijk wel voordat we So You Think You Can Drag en dat soort dingen op tv hadden. Dus dat was toen veel controversiëler. Het is ook een belangrijke film geweest, maar ook echt heel leuk om naar te kijken.
0: Ja, dus die is vanavond.
2: Die is vanavond, dus haasje.
0: Oeh, wordt lastig.
2: Ja, snap ik. Morgen dan is er ook eerst weer een Friese korte film van Jurgen Scholtes. En die heet Koekoek. Dat is uit 2019 met Frank Lammers in de hoofdrol. En die film heeft internationaal eigenlijk al gereisd. Hij heeft ook prijzen gewonnen voor beste korte film. Dus dat maakt de moeite waard. En daarna, en dat denk ik ook eigenlijk wel heel speciaal, kan je naar de voorpremière, en dan moet ik het goed zeggen, van Just Une Illusion. Maar die titel is natuurlijk bekend van het nummer Just an Illusion. En dat is een vrij bekend disco-nummer.
0: Ja, it's just an illusion. Ja, ik hoor hem.
2: Precies, ja. precies. En dat zegt het al. Het is een film echt met een hele goede 80s vibe. Het is een hele goede soundtrack, namelijk dat nummer. Maar wat eigenlijk heel leuk is, het is van de makers van Intouchable. En dat is toen echt, je zou haast zeggen, wie heeft hem niet gezien? Het ging over die man in de rolstoel die iemand inhuurde om voor hem te zorgen. Het was een man van kleur. Komisch, tragisch, drama. Maar ja, die makers, het zijn films die zij maken die een glimlach opleveren. Maar die ook echt wel over de tragiek van het leven gaan. Dus zeker wie Intouchable heeft gezien. Alleen dat moet al genoeg motivatie zijn om deze film te zien. En het is een voorpremière, want hij is nog niet in de bioscoop te zien. Dus je hebt ook de kans om hem als eerste te zien.
0: Dat kan dus bij jullie. Ja. Maar inderdaad, sowieso een fijne tip voor mensen die niet in de buurt van Leeuwarden wonen. Om dus die film te gaan zien, Justin. Een illusion.
2: Ja.
0: En nog een paar. Heb je nog tot slot nog een paar andere titels? Of laat je het hierbij.
2: Nee, want het is nog vanavond en morgen. Het is de eerste keer dat ze doen. Het is de bedoeling dat het ook echt een traditie wordt. Dat gaat in Friesland heel snel. Dus als het een tweede keer is, zegt iedereen al, het is een traditie. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Ja, en op die plek en die film. En het is nu, het weer wordt steeds mooier. Dus ja, ik zou zeggen, pak die kans.
0: Ja, heerlijk uitje. Fijne tips, dank daarvoor en tot gauw weer.
2: Ja, graag gedaan.
0: En voor meer informatie over het festival wat een traditie gaat worden, en tickets kun je kijken op sleekerfilm.nl.

Je hoorde de Air Norwegien van Johan Halvorsen, hier uitgevoerd door violiste Marianne Thorsen, samen met het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi. En dit was Opium voor deze week. Maandag zijn we er natuurlijk weer even na 7 uur en dan met Annemieke Bosman. Zometeen na 8 uur is er het zomeravondconcert met Pieter van Nes. En tot die tijd hoor je hier nog symfonische muziek van Koert Atterberg. Ik wens je een heel fijn weekend. Dag!

0: NPO Klassiek.
1: Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met Quirine Viersen en Wart Koopmans luistert Cecile Huynen naar het ontroerende strijkquintet van Schubert, geschreven in de nazomer van zijn leven. Het strijkquintet van Schubert. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen steeds verder uitgebreid. In Vakersta, in het midden van Zweden, heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Roelien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week al weer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er nu nog veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. En vanaf zondag is het een paar dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Natuurlijk zal het Grachtenlied morgen niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. 2 muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, morgen om 9:15 bij AVROTROS op NPO 2.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes.
8: En een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit zomeravondconcert, waarin we vanavond weer naar de BBC Proms gaan. Naar een concert dat op 31 juli werd opgenomen in de Royal Albert Hall. Promconcert nummer 19 was dat. En te gast was toen een orkest dat voor het repertoire van het concert eigenlijk het beste van 2 werelden in zich verenigt. De Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Ze hebben niet de massa van een groot symfonieorkest, wel de power, maar toch ook met de bewegelijkheid en de transparantie van een klein kamerorkest. Daniel Lozakovic, jonge violist, die was de solist in het vioolconcert van Bruch. Dat horen we straks. Omer Meyer Welber dirigeerde en hij begon met Joseph Haydn. Met een symfonie waarin die keurige pruik van de 18e eeuw toch behoorlijk scheef kwam te staan. Symfonie nummer 44, geschreven rond 1771, hoort bij Haydn's zogenoemde Sturm- und Drang-periode. Het is muziek vol donkere mineurkleuren, Nerveuze syncopen, plotselinge stiltes, hoekige motieven. Het is geen Haydn die voortdurend vriendelijk naar je knipoogt. Het eerste deel heeft bijna iets onverzettelijks zelfs. En in de finale wordt diezelfde energie dan nog eens opgeschroefd. Maar precies in het midden van al die onrust zit toch een opmerkelijke oase. Eerst klaart in het trio van het menuet de hemel even op. En daarna volgt dat prachtige adagio met gedempte strijkers. Warm, sereen. En volgens de overlevering wilde de oude Haydn juist dat deel bij zijn eigen begrafenis laten spelen. En mogelijk heeft de symfonie daaraan ook die bijnaam te danken. De trouwe symfonie, de rouwsymfonie. Overigens is het nooit bij zijn begrafenis gespeeld. Maar het verhaal is sterker dan de geschiedenis. Omer Meir Welber leidt de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen van achter het klaversymbool in Haydn's symfonie nummer 44 live tijdens de proms, 19e proms op 31 juli in de Royal Albert Hall in Londen.

Applaus voor de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van dirigent Omer Meyer-Welber met de 44e symfonie van Joseph Haydn, de Trauersymfonie, live gespeeld op 31 juli dit jaar in de Royal Albert Hall tijdens een van de Proms-concerten dit seizoen. En met deze symfonie openden zij toen hun concert. En dan gaan we van een componist die in deze jaren steeds zekerder werd van wat hij kon, naar een jonge Max Bruch, die juist behoorlijk twijfelde op het moment toen hij zijn eerste vioolconcert begon. Hij was toen midden 20 en hij schreef in 1865 aan een vriend: is het eigenlijk niet nogal overmoedig om een vioolconcert te schrijven? Want ja, Bruch die was geen groot violist zelf. En dus deed hij wat verstandigs. Hij vroeg advies aan mensen die dat wel waren. Eerst aan Ferdinand David, voor wie Mendelssohn zijn vioolconcert had geschreven. En vooral aan Jozef Joachim, later ook de grote pleitbezorger van Brahms. En vooral Joachim die ging heel precies door Bruchs partituur heen. Adviseerde hem over frasering, viooltechniek en over de grote vorm. En uiteindelijk bracht hij de herziene versie in 1868, nota bene in Bremen in première. Ja, in Bremen, omdat het orkest komt daar vandaan. En je zou Bruch waarschijnlijk moeilijk kunnen uitleggen dat wij ruim anderhalve eeuw later dit stuk nog altijd tot de vaste pijlers van het vioolrepertoire rekenen. Of misschien zou hij vooral zeggen: ja, dat stuk ken ik inmiddels wel. Want het succes van zijn eerste vioolconcert, dat begon hem op den duur nogal tegen te staan. Hij had nog twee vioolconcerten geschreven, symfonieën, opera's, veel koormuziek. Maar overal waar die kwam, wilde men vooral dit stuk horen. En het nare was, financieel had hij er nauwelijks iets aan. Want als jonge componist had hij de rechten voor een eenmalig, tamelijk bescheiden bedrag aan zijn uitgever verkocht. Dus van al die latere uitvoeringen zag hij niets terug. Nou ja, op Daniel Lozakovic heeft dat overbekende stuk toch nog altijd een enorme aantrekkingskracht. Vooral het adagio, dat maakte al als jonge violist grote indruk op hem. Hij noemt het een concert vol mysterie, vol tederheid, drama en extase. Daniel Lozakovic, geboren in Stockholm in 2001, inmiddels toch al geen onbekende meer op de grote podia. In 22 debuteerde hij al bij de Proms, toen met het vioolconcert van Brahms, nu dus Bruch. Max Bruch zijn eerste vioolconcert, de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van Omer Meyer-Welber met violist Daniel Lozakovic.

Violist Daniel Lozakovic in het eerste vioolconcert van Max Bruch met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en dirigent Omer Meyer-Welber. Ja, dat vioolconcert met toch wat ongebruikelijke, vrij theatrale vorm. Eerst een voorspiel, een soort prelude die ononderbroken overgaat in dat prachtige langzame deel vol lange zangerige lijnen. En dan die flitsende, bijna Hongaars aandoende finale. Ja, en Daniel Lozakovic die haalde al het theater wat hij in huis had uit de kast. En het publiek was hoorbaar enthousiast. En gelukkig had Daniel Lozakovic ook nog iets achter de hand.

De toerift die Daniel Lozakovic samen met het orkest speelde. Dat is ook mooi trouwens. Een deel uit het tweede vioolconcert van Henryk Wieniawski was dit. Ja, componist vooral bekend als vioolvirtuoos. Maar Lozakovic koos hier juist voor het intens romantische, bijna suikerzoete, langzame deel van dat tweede vioolconcert van Wieniawski. Als cadeautje voor het Proms-publiek op 31 juli dit jaar. En vanavond dus ook voor iedereen die nu op NPO Klassiek naar het zomeravondconcert luistert. En hierna was het pauze in de Royal Albert Hall. En na de pauze kwam de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen terug met Robert Schumann, zijn vierde symfonie. Het nummer is eigenlijk misleidend, want chronologisch is het zijn tweede. Het stuk komt uit 1841. Dat was voor Schumann het jaar van het orkest. Het jaar daarvoor, dat is vrij beroemd, rond zijn huwelijk met Clara Wieck, schreef hij bijna aan de lopende band liederen, zijn liederenjaar. Maar ineens volgde de eerste symfonie, de ouverture, scherzo en finale, het begin van wat later zijn pianoconcert zou worden. En deze symfonie in D-klein. En juist met dit stuk deed hij iets gewaagds. Vier delen, maar eigenlijk één grote doorgaande beweging. Dus geen keurige pauzes ertussen, maar thema's die opnieuw opduiken, delen die in elkaar overvloeien. En vooral die overgang naar de finale is een van die momenten waarop Schumann je langzaam van duisternis naar een heel fel licht trekt. Het is bijna een filmisch moment, alsof de zon opeens enorm boven de Rijn opkomt. Ja, in 1841 wist het publiek daar alleen niet zo goed raad mee. Een recensent die beschreef luisteraars die zichtbaar verbaasd waren. Sommigen dachten, doordat Schumann maar niet stopte, dat ze nog altijd naar een buitengewoon lang eerste deel zaten te luisteren. En vervolgens verdween die symfonie zo'n 10 jaar in een la. In 1851 toen nam Schumann de symfonie opnieuw onder handen. Hij maakte de orkestratie voller, veranderde bepaalde overgangen, liet motieven nog nadrukkelijker door het stuk terugkeren. Ja, en over welke versie nou beter is, daar wordt tot op de dag van vandaag over gediscussieerd. Maar bij dit concert klonk in elk geval de herziene versie uit 1851. Omer Meyer-Welber, de dirigent, en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in Schumanns vierde symfonie.

0: Applaus voor Schumanns vierde symfonie, waarin hij in dat slot na bijna een half uur zoeken opeens alle remmen losgooit. Het is misschien wel een van Schumanns meest opbeurende slotpassages. En opgebeurd is het publiek ook zeker door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van dirigent Omer Meyer-Welber. Live gespeeld in de Royal Albert Hall in Londen tijdens het 19e Proms-concert van dit jaar op vrijdag 31 juli.
1: Het zomeravondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Is het inmiddels 9:30 en dan heb ik voor de rest van de avond nog muziek van een concert van cellist Daniel Müller-Schott, violiste Noah Wildschut en pianiste Annika Treutler. Een concert dat werd gespeeld op het Festival Internacional de Musica Pau Casals in El Vendrell, 10 juli van dit jaar. El Vendrell, geboorteplaats van Pau Casals, Pablo in het Spaans. En op dat festival dat de naam van die beroemde Catalaanse cellist draagt, speelde de Duitse cellist Daniel Müller-Schott een stuk dat bijna onlosmakelijk met Casals verbonden is. De eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Want het was Casals die deze suites aan het begin van de 20e eeuw toch echt uit de vergetelheid haalde. Als jonge cellist vond hij de muziek in een oude uitgave, bestudeerde het jarenlang en maakte er uiteindelijk toch een hoeksteen van het cello-repertoire van. En de eerste suite is misschien wel de bekendste van de zes. En de openingsprelude is daarvan dan het allerbekendste deel. Maar daarna volgt nog een reeks gestileerde barokdansen. Allemande, couranten, sarabande, twee menuetten en de afsluitende gigue. Je hoort Daniel Müller-Schott in Bach's eerste cello-suite.

Cellist Daniel Müller-Schott met de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach. Muziek die door Pablo Casals uit de vergetelheid werd gehaald. Paul Casals. En hier live gespeeld in El Vendrell, de geboorteplaats van Casals. Op het Festival Internacional de Musica Paul Casals. Op 10 juli van dit jaar. En ook het volgende stuk heeft een duidelijke band met die legendarische cellist. Beethovens Geistertrio behoorde namelijk tot zijn kamermuziekrepertoire. Hij speelde het al in 1923 in Barcelona met zijn legendarische trio met violist Jacques Thibaud, pianist Alfred Cortot. En bleef het nog tientallen jaren later nog uitvoeren. En nu nemen drie muzici van de huidige generatie het over. Daniel Müller-Schott dus, samen met Noah Wildschut die erbij komt. Annika Treutler, viool en piano. In Beethovens Geistertrio, pianotrio, opus 70, nummer 1.

Applaus voor Noah Wildschut, viool Daniel Müller, shot, cello en Annika Treutler, piano. In dit vijfde pianotrio van Ludwig van Beethoven. Ja, Opus 70 nummer 1. Het Geistertrio, live gespeeld in El Vendrell in Catalonië op 10 juli van dit jaar. En deze muzici die speelden ook nog een toegift. Een bewerking van de Primavera Porteña, de lente uit de vier jaargetijden van Buenos Aires, van Astor Piazzolla.

De lente, de primavera porteña uit de vier jaargetijden van Buenos Aires van Astor Piazzolla. Als toegift gespeeld door Noah Wildschut, viool, Daniel Müller, shot cello, Annika Treutler, piano. Op een concert van 10 juli jongsleden in El Vendrell op het Festival Internacional de Música Pau Casals. Het festival dat de naam van die legendarische Catalaanse cellist draagt. En tot zover het zomeravondconcert van deze avond. Morgen is er weer een zomeravondconcert. Dat is toch een bijzondere. Het Prinsengrachtconcert. Jawel, daar kun je morgen ook op NPO Klassiek bij zijn. Doe dat vooral. Dat wordt vast prachtig met onder andere pianist live Uwe Andsnes. Die hoor je hier soleren met het Noors Kamerorkest. Met muziek van de componist waar we deze uitzending mee begonnen, Jozef Haydn. En dat alles op weg naar 22:30 naar Passaggio Late Night vanavond met Karel den Hertog. Wij wensen ik je heel veel plezier bij en nog een hele mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Nog even over die Renaissance school in Almere. Het blijft me fascineren. De meneer in Nieuwsuur die uitlegde waarom hij gekozen had voor deze forumschool. Kleine klasse, persoonlijke aandacht. Ja, klasje van 4 nu. Maar dan, quote, het is een jongetje. Maar er hoeft je niet van jongs af aan ingeprent te worden dat je ook een meisje mag voelen. Je mag je ook een hond voelen. En dat is hoe wij vroeger les kregen. Einde citaat. Echt waar? Hoe wij vroeger les kregen? Ik kan me er niets van herinneren. En vooral, wat zou het? Om te beginnen, het lijkt mij vrij essentieel dat je mag zijn wie je wil zijn, hoe je je voelt. Maar los daarvan, in mijn ervaring is juist het ouderwetse hokjesdenken nog steeds dominant. Mijn oudste zoon begon zijn schoolcarrière op een hele gewone, normale, prima basisschool bij ons in de buurt. Bij een tractatie in groep 8, of een tractatie in groep 3, wilde hij voor de roze variant kiezen. Maar dat mocht niet van de juf. Roze was voor meisjes en blauw voor jongetjes. En het was geen renaissance school. Volgens mij is dat nog steeds de norm. En daar mogen we best een beetje aan tornen. Op de fijne, kleine school waar we nu zitten, ongetwijfeld woke en links in de ogen van deze meneer uit de reportage, heb ik nog niet teruggekoppeld gekregen dat mijn jongens liever een hond willen zijn. Kortom, ik denk dat deze meneer een school heeft gevonden voor een niet bestaand probleem. Ik zou wel graag een vervolgreportage zien als dit jongetje, dat nu gaat beginnen op de renaissance school, thuiskomt met, ik noem maar wat, de sonnetten van Petrarca, de schilderijen van Caravaggio, of dan misschien wel geen hond wil worden, maar wel concertpianist.

Domenico Natale Sarri. Een barokcomponist. En hier hoorde je een concert voor blokfluit en streekorkest. Nummer 11 in A klein. Deel 3 Allegro met Maurice Steger, blokfluit. En dan komen er een heleboel namen. Forion zei de Donatis op viool. Andrea Rogoni, viool. Stefania Marocchi, altviool. Ach, ik ben zijn eerste toch alweer vergeten. Maurice Steger en Friends. En dit is Johannes Brahms, zijn klarinetsonate, zijn tweede opus 120, maar dan in een bewerking voor klarinet en orkest.

Het derde en vierde deel uit de sonate voor klarinet en piano, opus 120, nummer 2. En je hoorde een bewerking voor klarinet en orkest. Het leek wel een klarinetconcert. Daniel Ottensammer was de klarinetist bij het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Kons.

0: De vrijplaat.
1: En na een lange zomerstop is deze week weer de repetitie begonnen met het jeugdorkest dat ik dirigeer, het Nederlands Jeugdstrijkorkest. En het is heerlijk om me weer op te laden aan hun vrolijke energie en gepassioneerde muziekbeleving. Het werkt voor mij ook een beetje als een spiegel. Het doet me terugdenken aan hoe ik zelf als kind het musiceren beleefde. Met onvoorwaardelijke overgave, zonder remming, waardoor ik ook wel eens flink uit de bocht kon vliegen. Ik kon mezelf helemaal verliezen in de muziek. Tegenwoordig heb ik misschien meer afstand, ben ik me te bewust van mezelf, van mijn tekortkomingen. Beetje beroepsdeformatie. Vroeger deed ik tijdens het spelen graag mijn ogen dicht. En dan verdween de wereld om me heen. Dan was er alleen die muziek waar ik zo hartstochtelijk van hield. En in dit stuk, de Passacaglia van Bieber, kon ik mezelf helemaal verliezen. Ik kon erin verdwijnen. Er is een opname dat ik dit stuk speel op een voorspelavond. En stapje voor stapje verdwijn ik langzaam uit beeld. Ik zag het ook eens terug bij de audities voor het NJSO. Een jongen deed zijn ogen dicht en begon te spelen. En hij draaide langzaam op zijn as. Dus toen hij klaar was met spelen en zijn ogen opendeed, stond hij met zijn rug naar de commissie. Maar ik begreep hem wel. En dit was vroeger één van die stukken waarin ik mezelf helemaal kon verliezen. De Passacaglia voor viool van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Je hoort Andrew Menzies.

Passacaglia voor vioolsolo van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Jeugdherinnering, zoete herinneringen aan dit geweldige stuk. Het is ook heerlijk om te spelen. Misschien moet ik het weer eens van stal halen. Weer een klein beetje gaan studeren thuis. Dit kan ik niet, want dit is zingen. Gelukkig, Tenebrae doen het prachtig. Locus is de Anton Bruckner.

0: Locus Iste van Anton Bruckner, gezongen door Tenbury onder leiding van Nigel Short. En dat maakt het bijna 11 uur. Hoog tijd voor de brief van Beethoven. Ja, ik vind het een geweldig project. Project van een aantal jaar geleden. Maar nu weer eventjes tijdens deze zomerweken van stal gehaald. Ludwig van Beethoven schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven. Broers, vrienden, collega's, uitgevers, opdrachtgevers. Soms korte krabbeltjes, maar vaak ook uitgebreide en hartstochtelijke documenten waarin alles wat belangrijk is in het leven langskomt. De muziek, liefde, geld, gezondheid. En we gaan zo'n beetje richting het einde, volgende week nog. Elke avond een brief, hier in Passaggio Late Night. Gelezen door acteur Leopold Witte. Na jarenlang uitstel, eindeloze twijfel en een monsterklus qua organisatie is Beethovens Missa Solemnis in première gegaan tijdens een geruchtmakend en sensationeel concert. Het is misschien wel het hoogtepunt van zijn roem. In die tijd krijgt Beethoven vrijwel dagelijks bezoek van ene Anton Schindler, die hem ongevraagd zijn diensten komt aanbieden en af en toe een klusje krijgt toegeschoven. Hij is een vervelend en een eigenwijs soort groupie, zou je kunnen zeggen. En na afloop van het concert heeft Beethoven het helemaal met hem gehad, omdat hij hem verdenkt met de entreegelden te hebben gesjoemeld.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, 13 mei 1824. Ik beschuldig u niet van kwade opzet, maar door bedweterigheid en onnadenkend handelen is er bij het concert een heleboel misgegaan. Afgezien daarvan leeft er een zekere angst bij me dat me door uw toedoen nog eens een groot ongeluk overkomt. Ik beloon de diensten die u me bewijst liever op gezette tijden met een geschenk dan dat ik u met mij aan tafel moet dulden, want ik moet eerlijk bekennen dat u te vaak op mijn zenuwen werkt. Hoe het ook zij, ik ben te zeer gesteld op mijn privéleven. Dat u zonder vergoeding klusjes voor me opknapt, heb ik nooit gewild en ook in de toekomst wil ik dat niet. Wat vriendschap betreft wel, dat is in elk geval moeilijk. Ik zou mijn geluk onder geen beding in uw handen willen leggen. U denkt namelijk nooit goed na en handelt naar eigen goeddunken. Mijn oprechtheid staat mij niet toe dat ik u enkel vanwege de diensten die u me bewijst mijn vriendschap schenk. Hoewel ik graag klaarsta om iets voor u te doen als dat nodig mocht zijn.

0: Een echte Beethoven, deze ouverture voor orkest opus 124, Die Weihe des Hauses. Je hoort het Orchester Wiener Akademie onder leiding van Martin Haselböck. Ja, en als je die schriftjes leest, die conversationsheften van Beethoven, de schriftjes die hij gebruikte om met anderen te communiceren vanwege zijn doofheid, dan zou je denken dat die Beethoven juist goed bevriend was met die Schindler. En dat er amper sprake was van oneenigheid. Maar niets is minder waar. Want onderzoek heeft uitgewezen dat deze Schindler, die zich later uitgaf als goede vriend en biograaf van Beethoven, op honderden plekken met de teksten in die schriftjes heeft lopen knoeien. De schavuit. Ook wel mooi hoe Beethoven zijn brief dan niet eindigt met innige deelneming of uw allerbeste Beethoven. Nee, gewoon B. Alle brieven zijn terug te luisteren of alvast vooruit te luisteren. Op NPO Luister. NPOklassiek.nl of in de NPO Luister app. Maandag weer een nieuwe brief. De laatste week gaan we richting het einde van dit mooie Beethoven project.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Op NPO Klassiek.

Het wordt ook vaak op viool gespeeld, deze sonate voor fluit en piano. En dan is het de eerste vioolsonate van Sergei Prokofjev. Maar ja, vind ik eigenlijk een beetje flauw. Hebben de fluitisten een prachtige sonate en dan gaan al die violisten er weer mee aan de haal, terwijl die al zoveel mooie repertoire hebben. Dus dit was de fluitversie, de oorspronkelijke versie voor fluit en piano. Je hoorde Emmanuel Puit op de fluit en Steven Kovesovic op de piano. Ik draai het wel vaker, dit concert voor harp en orkest uit 1999... van de Nederlands componist Roel van Oosten. En ik vind het gewoon heel geschikt voor dit tijdstip van de dag. Zo'n beetje richting middernacht. Het is 23:30. Het is een beetje mysterieus. Het is harp en orkest. Ik vind het prachtig. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.

Mooi toch? Het tweede deel uit het Concert voor Harp en Orkest van Roel van Oost uit 1999. Godelieve Schrama op de harp, samen met het Radio Kamerorkest onder leiding van dichter en componist Micha Hamel. En dit is ook mooi. Dit is muziek van de jazzlegende, gitarist en pianist en componist Egberto Gismonti.

Het kind dat wij waren. Wij leven het heerlijkst in ons verst verleden. De rand van het domein van ons geheugen. De leugen van de kindertijd, de leugen van wat wij zouden doen en nimmer deden. Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden. Van moeders nachtzoen en parfums in vleugen. Zuiverste bron van weemoed en verheugen. Verwondering en teerste vriendelijkheden. Het is het liefst portret aan onze wanden, dit kind in diepe schoot of wijde handen, met reeds die donkere blik van vreemd wantrouwen. Het eenzame, kleine kind zelf lang verdwenen, dat wij zo fel en reedloos soms bewenen, tussen de dode heren en mevrouwen.

Een onbekender jeugdwerk van Maurice Ravel. Een jeugdwerk uit zijn studiejaren. Hij was 21 toen hij het schreef. Dit lied Sand. En je hoort hier een instrumentaal arrangement met Guilhem Guzniarek op de trombone en Christopher Park aan de piano. En daarvoor een klassieker, het gedicht Het kind dat wij waren van Edu Perron uit de bundel Parlando uit 1930. En daarvoor, om de administratie compleet te maken, hoorde je Sarah Dowling op de cello en als zangeres samen met het Aquarelle Guitar Quartet in muziek van Egberto Gismonti. Straks de nachtmuziek van Eigen Bodem na deze geweldige grote symfonie. Symfonie nummer 9 van Franz Schubert.

Een majestueus einde van het eerste deel van die grote symfonie, de negende van Franz Schubert. Maar niet alleen majestueus, ook met die heerlijke, zangerige melodieën zoals alleen Schubert ze kon schrijven. Je hoorde het orkest uit de Hofstad, het residentieorkest onder leiding van Jan Willem de Vriend. En daarmee gaan we naar 12 uur, naar middernacht. En dat doen we met muziek van eigen bodem. Muziek van Alfons Diepenbrock. Zijn voorspel tot de derde acte uit Marsyas, getiteld Zomernacht. En ik wens je een hele fijne zomernacht.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
1: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
0: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
3: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Ja, stop. Dit stuk.
12: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 22 augustus. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De 2 andere verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl Brussel 2-talig is. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.